0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In diezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de
5: Helden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de liedjes.
7: Brandy's coming on strong.
6: Liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: Textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: En opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in dromen, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen dan jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook 2 wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In diezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. No matter what, no matter what, you got.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen, wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump kan een akkoord met Iran al dit weekend ergens in Europa worden ondertekend. Hij meldde eerder dat alle partijen met het akkoord hadden ingestemd. Het Iraanse persbureau Fars noemt het bericht prematuur. En volgens CNN was de Israëlische premier Netanyahu verrast door het bericht. Trump beweert ook dat de straat van Hormuz onmiddellijk zal worden geopend na de ondertekening. Een visser uit Urk is veroordeeld tot 8,5 jaar gevangenis voor zijn betrokkenheid bij de liquidatie van een man uit Diemen in het bijzijn van diens zoontje van 9 en bij het smokkelen van cocaïne. Volgens een bericht van Omroep Flevoland werd de moord gepleegd vanwege een ruzie om 2 miljoen aan contanten. Het kabinet wil geen verbod afkondigen op wegwerpplastic zoals sigarettenfilters en wil ook geen statiegeldregeling voor knijpverpakkingen voor frisdranken, zeep en wasmiddelen instellen. Deze maatregelen kunnen beter via Europese wetgeving geregeld worden. Zo blijkt uit een brief aan de Kamer. Ook een rookverbod op het strand zit er niet in, want het kabinet vindt dat er lokaal te weinig handhavers zijn om de naleving te controleren. Omroep Flevoland meldt dat de directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad door de gemeente is ontslagen vanwege het bedreigen, vernederen en afluisteren van medewerkers. De misstanden kwamen al eerder aan het licht en waren de reden van een voorlopige schorsing en een onderzoek. De gemeente heeft de directeur nu ontslagen en overweegt aangifte te doen. Door interne conflicten over deze zaak zijn er in Lelystad inmiddels ook twee wethouders opgestapt. Het weer, het regent in het hele land. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zakt de temperatuur naar 12 graden. Ook overdag blijft het wisselvallig bij een middagtemperatuur van rond de 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een bel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet. Doe je
4: met ons mee? In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Mijn hart stond 8 minuten stil.
6: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
7: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
8: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. In Amsterdam Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. De Britse onderminister van Defensie, Carnes, heeft ontslag genomen uit onvrede over het defensiebudget. Dat is volgens hem veel te laag om de plannen uit te voeren. Gisteren stapte ook defensieminister Healey al om die reden op. Beide mannen vinden het huidige investeringsplan te weinig ambitieus en slecht gefinancierd. Carnes waarschuwt voor reële dreigingen voor het Verenigd Koninkrijk. Het nieuwe defensieplan wordt naar verwachting begin juli gepresenteerd, vlak voor de NAVO-top in Ankara. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In diezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. In Amsterdam-Nieuw-West is na een explosie een grote brand uitgebroken bij een flat aan de Osdorperban. Een bijgebouw onder de flat stortte deels in waarna de brand ontstond. Er zijn zeker 7 gewonden. De flat is ontruimd en de bewoners ervan zijn elders opgevangen. Er waren veel hulpdiensten aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. De explosie was in een groot deel van Amsterdam te horen. Vanwege de vele rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Volgens het Iraanse buitenlandministerie heeft Iran nog geen definitieve beslissing genomen over een mogelijke overeenkomst met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei niet voor het eerst dat er snel een deal zou worden getekend, mogelijk dit weekend al. Volgens Teheran is een groot deel van de tekst klaar, maar zijn berichten over een aanstaande ondertekening voorbarig. Iran zegt nog altijd vast te houden aan al zijn voorwaarden en verwijt de VS telkens andere standpunten in te nemen. En trifluorazijnzuur, een vorm van PFAS die wordt gebruikt in pesticiden en airco's, is schadelijk voor de gezondheid. Dat zegt het Europese Agentschap voor Chemische Middelen ECHA in een nieuw advies. De stof veroorzaakt hardnekkige waterverontreiniging en kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Milieuorganisaties vonden eerder hoge concentraties in Europese wijnen. Er wordt in Europa al jaren gepraat over een algeheel verbod op PFAS. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind.
0: Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

tweede klas, HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood en onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten, voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt 2 Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de 5e keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al 4 gevangenen om deze reden vrijgelaten. Tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in. De rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. Buiten het Mexico City Stadium, waar de openingswedstrijd van het WK voetbal tussen Mexico en Zuid-Afrika werd gespeeld, is de politie slaags geraakt met demonstranten. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen voorwerpen naar de politie gooien en dat arrestaties verricht zijn. Er waren meerdere groepen demonstranten. Een onderwijsbond die pleit voor hogere lonen en pensioenhervormingen en moeders van vermiste mensen. Gemaskerde personen zochten de confrontatie met de politie. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was 1 van de 4 astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden staat een korte file op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Yeah.

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen?
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz wilde varen. Dat meldde Iraanse staatsmedia. Het Amerikaanse leger zegt twee Iraanse aanvalsdrones te hebben neergehaald. Volgens Reuters leek het erop dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz wilde aanvallen. Scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz zou nog steeds mogelijk zijn, maar Iran meldde juist dat de zeestraat gesloten is voor olietankers en vrachtschepen. In Canada is voor de vijfde keer in korte tijd een gevangene vrijgelaten omdat hij onjuist werd behandeld door gevangenispersoneel. Vorig jaar werden ook al vier gevangenen om deze reden vrijgelaten, tientallen anderen kregen strafverkorting. Bij het incident in 2023 werden bijna 200 gevangenen in de Maplehurst-gevangenis slachtoffer van collectieve bestraffing. Tientallen van hen dienden een klacht in, de rechter geeft hen nu gelijk. Hij beschouwt de wraakactie als marteling. En NASA krijgt felle kritiek vanwege de volledig mannelijke selectie voor de Artemis 3-missie. Die vlucht is een voorbereiding op de eerste Amerikaanse maanlanding sinds 1972. Ondanks dat 40% van alle astronauten vrouw is, is geen enkele van hen geselecteerd voor de vlucht. Volgens het hoofd van de NASA zijn de beste astronauten geselecteerd en zou niemand er iets achter moeten zoeken. Op de Artemis 2-missie was één van de vier astronauten aan boord een vrouw. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In diezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Mijn hart stond 8 minuten stil.
8: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
9: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
10: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Vandaag komen twee oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt een derde van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Eind maart ontvingen 411.000 mensen zo'n uitkering, 3.000 meer dan een jaar eerder. De sterkste groei is zichtbaar onder mensen tot 27 jaar. In het eerste kwartaal van dit jaar zaten 42.500 van hen in de bijstand, een stijging van 3,4%. De bijstandsuitkering is een laatste redmiddel voor mensen die niet genoeg geld binnenkrijgen om van te leven. Grofweg de helft van hen is ziek of arbeidsongeschikt. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag de staat Alabama een ter dood veroordeelde man niet met stikstofgas om het leven brengen. Sinds de executie door stikstofgas in 2024 werd geïntroduceerd, heeft Alabama de methode 7 keer toegepast. De 49-jarige Jeffrey Lee zou eigenlijk gisteren worden geëxecuteerd, maar woensdag haalde een rechter een streep door de executie. De staat Alabama stapte daarop naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof, maar kreeg ook daar ongelijk. Vandaag komen 2 oud-premiers aan de beurt in de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona. De ondervraging van Dick Schoof is zojuist gestart. Hij was ten tijde van de pandemie secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanmiddag is het de beurt aan Mark Rutte. Hij wordt op een later moment nogmaals gehoord. De parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat de Tweede Kamer kan inzetten. De zware explosie onder een fitnessstudio in Amsterdam-Osdorp is volgens de eigenaar vastgelegd op beveiligingscamera's. Door de ontploffing stortte een deel van het pand in en ontstond er een grote brand. Speurhonden en reddingswerkers zoeken op dit moment onder het puin naar mogelijke slachtoffers. Er zijn zeker 7 gewonden gevallen, van wie 1 ernstig. Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor hen regelt de gemeente opvang. Mogelijk krijgen te weinig borstkankerpatiënten een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is voor hun behandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland en de Universiteit Twente. Sinds de tests worden vergoed, krijgt 1/3 van de patiënten die in aanmerking komt de test, wat betekent dat 2/3 deze niet kreeg. Volgens de onderzoekers ging het in 2024 om 1000 vrouwen die mogelijk onnodig chemotherapie kregen. Het weer. Het is grijs, herfstig weer met regelmatig regen en frisse temperaturen tussen 16 en 18 graden. Er waait een matig tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: Textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Oud-premier Dick Schoof heeft de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat de organisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport niet ingericht was op een crisis en het zichzelf vol tegenkwam aan het begin van de pandemie. De werkdruk was bij VWS in die tijd enorm hoog, merkt Schoof op, dat alles wat men moest doen in de crisisbeheersing zo groot en omvattend was dat het zich als het ware opnieuw moest inrichten om dat te kunnen. Maar, benadrukt Schoof, uiteindelijk kon VWS het aan. De nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces, Ridouan Taghi, hebben het gerechtshof om minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd gevraagd. Dit met ingang van september. Het proces zou dan pas in maart 2028 weer opgepakt kunnen worden. Taghi's zaak loopt achter op die van de andere verdachte, omdat hij een jaar zonder verdediging heeft gezeten. De nieuwe advocaten moeten zich verdiepen in het dossier dat ondertussen ruim 90.000 pagina's telt. Op de plek in het Zeeuwse Vogelwaarde waar gisteren een dodelijk verkeersongeluk plaatsvond dat aan 3 kinderen en een volwassene het leven heeft gekost, zijn kaarsen, bloemen en knuffels neergelegd. Het ongeluk gebeurde op de N290. Rond 12:30 gistermiddag reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en 2 begeleiders. De groep was op schoolkamp. De komende dagen hangen de vlaggen halfstok in de gemeente Terneus en Hulst. De Britse omroep BBC meldt dat sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten ruim 50 Iraanse militaire bases getroffen zijn door Israëlische of Amerikaanse aanvallen. De omroep baseert zich op satellietbeelden. Het was niet heel makkelijk om inzicht in de schade te krijgen, omdat de Verenigde Staten de verspreiding van satellietbeelden tegenhouden. Het lukte uiteindelijk toch om in kaart te brengen hoe zwaar Iran getroffen is. Dat gebeurde via internationale providers en oudere beelden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het is zoals gebruikelijk op vrijdag al vroeg druk op de weg, zoals op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp heb je een kwartier extra reistijd. En op de N297 Hoorn richting Nieuwstad, tussen de aansluiting met de A2 en Nieuwstad, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Ochtend. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht heb je bij knooppunt De Hoogt nog 10 minuten oponthoud. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Op de A58 Breda richting Tilburg bij Sint Anna Bosch nog 10 minuten vertraging. De A58 Tilburg richting Eindhoven bij Batadorp 20 minuten oponthoud. En tot slot op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout doe je er nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: ANWB, hoe kan ik je helpen?
7: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Landbouwminister Jamie van Essen zal bedrijven, woningzoekenden en boeren over 2 weken duidelijkheid verschaffen over hoe Nederland van het stikstofslot gaat. Premier Jette liet eerder weten daarvoor meer tijd te willen nemen, maar volgens Van Essen wacht het land erop en wil het land ruimte. Van Essen is nu onder andere in gesprek met politieke partijen, mede-overheden en belangenorganisaties om zoveel mogelijk steun voor zijn plannen te krijgen. Het schoolbestuur en de gemeente Terneuzen laten weten dat bij het dodelijke verkeersongeluk gisteren bij Vogelwaarde de directeur van de betrokken basisschool en 3 leerlingen uit groep 8 zijn omgekomen. Een personenauto reed in op 14 kinderen en 2 volwassenen die op de fiets op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. De auto zou uit de bocht gevlogen zijn en kwam op het fietspad terecht. Er is een 19-jarige man opgepakt. Er is nog niet bekendgemaakt waarvan hij verdacht wordt. Talloze mensen rouwen bij het ziekenhuis in Bangkok omdat daar gisteren de Thaise prinses Bayra Kitiyaba op 47-jarige leeftijd overleed. De prinses lag voor haar dood 3 jaar lang in coma in dit ziekenhuis. Verschillende mensen houden portretten vast van de oudste dochter van de koning en anderen huilen. Bayra Kitiyaba leed aan een hartaandoening. In Thailand is een periode van 15 dagen rouw afgekondigd. Een van de meest toonaangevende kunstenaars, de Britse David Hockney, is overleden. Hockney werd in Noord-Engeland geboren, maar verhuisde op een gegeven moment naar Californië, waar hij woonde en werkte. Hij tekende en schilderde. Geliefde onderwerpen waren zwembaden en landschappen. In 2018 werd een van zijn zwembadschilderijen geveild voor 79 miljoen euro. David Hockney is 88 jaar geworden. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is ook te merken in het zuiden van het land. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Afrit Kerkdriel heb je 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Op de A58 Tilburg naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp 20 minuten oponthoud. Op de A58 Tilburg richting Breda. Bij Ulvenhout heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Bij Hooipolder doe je er nu 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is te merken op onder andere de A58, Tilburg richting Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp heb je een kwartier vertraging. En op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Etten-Leur West heb je 5 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is dé nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens netbeheerder Liander zijn er vooralsnog geen aanwijzingen voor een gasexplosie in de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Het bedrijf houdt wel een kleine slag om de arm, omdat het onderzoek gaande is en een gasexplosie nog niet helemaal uitgesloten kan worden. Door de ontploffing is een deel van het gebouw ingestort en brak er brand uit. Een middenspanningsruimte is verloren gegaan, daardoor zitten 233 klanten zonder elektriciteit. De netbeheerder is bezig met het omleggen van kabels, zodat de stroomvoorziening hersteld kan worden. Vandaag is het Europese Migratiepact van kracht en juist op deze eerste dag heeft Eurodac een storing. Dat laat de IND weten. In dit systeem moet de informatie van asielzoekers tussen Europese landen worden uitgewisseld. Vanmorgen vond er een update plaats en toen ontstond er een probleem. Naar verwachting hebben verschillende landen met de storing te maken. De storing trad rond 9:30 op, maar volgens de IND-woordvoerder zou het systeem daarvoor ook nog niet gewerkt hebben. Volgens persbureau Bloomberg gaat het niet lang meer duren voordat Iran en de Verenigde Staten een akkoord sluiten. Dit weekend vindt er in Frankrijk een bijeenkomst van de G7-landen plaats en verwacht wordt dat de overeenkomst dan bekend wordt gemaakt. Om het bestand te bekrachtigen zou het Zwitserse Genève in beeld zijn als locatie om de handtekeningen te zetten. Bultrug Timmy, die in april voor de Duitse kust strandde en na een reddingsactie weer in open zee terechtkwam, is vermoedelijk enkele dagen na de reddingsactie overleden. Dat laten de Duitse autoriteiten weten. Timmy had een zender bij zich en die informatie is onderzocht. Het dier werd op 2 mei vrijgelaten en heeft mogelijk tot 6 of 7 mei geleefd. Internationaal kreeg Timmy volop aandacht. Er was veel te doen over haar lot, want achteraf bleek Timmy een vrouwtje te zijn. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Yeah.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: ANWB, hoe kan ik je helpen?
7: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
9: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar de Firewall.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de hulpdiensten zijn er aanwijzingen dat er mogelijk nog mensen onder het puin van de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West liggen. Even na middernacht vond er in de 24-uur sportschool een ontploffing plaats. 7 mensen werden vrij snel uit het puin gered. De zoektocht naar de andere slachtoffers zal waarschijnlijk nog de hele middag in beslag nemen. Wat de oorzaak van de explosie geweest is, is nog onbekend. Het onderzoek is gaande. De 400 geëvacueerde bewoners van het flatgebouw naast de sportschool mogen voorlopig niet naar huis. En getuigen hebben verklaard na de ontploffing bij de Amsterdamse sportschool een Audi met hoge snelheid te hebben zien wegrijden. Na de enorme knal zouden ook jongens zijn weggerend. Ondertussen heeft de politie een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Dat gebeurde 5 kilometer verderop. Volgens de Telegraaf zou een oud barrel de plek van de explosie hebben verlaten, de straat uit tegelijk met een Audi. De Groningse rechtbank heeft bepaald dat de Nederlandse aardoliemaatschappij voorlopig niet hoeft mee te betalen aan de compensatie voor huizen in het aardbevingsgebied die in waarde gezakt en nog niet verkocht zijn. Het Binnenlandse Zakenministerie legde een rekening van €500 miljoen bij de NAM neer, maar de rechtbank vindt dat onterecht. Om de compensatie te bepalen werd gekeken naar de waarde van de huizen op 1 januari 2019. En dat meetmoment was te vroeg. Dat zei de Hoge Raad al eerder en daar gaat de rechtbank in mee. Nadat vanmorgen oud-premier Dick Schoof door de parlementaire enquêtecommissie Corona werd ondervraagd, is vanmiddag oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Hij hoorde in januari 2020 voor het eerst over het coronavirus, vertelt hij. Vanaf begin februari kreeg hij de indruk dat de uitbraak wel eens groot kon worden, omdat het aantal landen dat ermee te maken kreeg opliep. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
4: Huh?
3: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Volgens asielminister Bart van den Brink levert de storing met het Europese asielsysteem Eurodac geen directe problemen op in Nederland. Dit systeem zorgt ervoor dat landen informatie over asielzoekers kunnen uitwisselen. Deze gegevens worden nog altijd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel verzameld, maar door de storing wordt de informatie pas later verstuurd. Als de storing niet te lang duurt, zal er volgens van den Brink geen vertraging in het aanmeldproces ontstaan. En Polen beweert dat het land maar voor een gedeelte aan het Europese asiel- en migratiepact verbonden is. Het land laat geen extra asielzoekers toe en voert het pact maar gedeeltelijk uit. Volgens het Poolse Binnenlandse Zakenministerie is het land vrijgesteld van de herverdeling van migranten binnen de EU en de bijbehorende onkosten. Polen doet mee op het gebied van het beperken van de migratie, de bestrijding van illegale praktijken met betrekking tot migranten en de grensbewaking. De 19-jarige man die verdacht wordt van het ernstige verkeersongeluk in Zeeland blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De verdachte zat achter het stuur van de auto die gisteren inreed op een groep schoolkinderen en hun begeleiders op de N290 bij Vogelwaarde. Bij dit ongeluk kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven. Er raakten ook kinderen gewond. Het onderzoek loopt nog en begin volgende week wordt besloten of de verdachte wordt voorgeleid. De Nederlandse regering wil reclames voor online gokken verbieden. Hiermee willen de politici voorkomen dat er nog meer mensen gokverslaafd raken. Justitiestaatssecretaris Van Brugge wil ook een verbod voor online gokbedrijven die vaste klanten belonen. Verder wordt er gekeken of de mogelijkheid bestaat het aantal gokbedrijven terug te dringen door minder vergunningen af te geven. De verhoging van de leeftijdsgrens voor online gokken naar 21 jaar gaat niet door. Het weer: in het zuidoosten en oosten nog wat regen, in het midden en noorden af en toe wat zon. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is flink op gang gekomen in het zuiden van het land. In totaal bijna 160 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel ruim een half uur oponthoud. 20 minuten vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van Dordrecht, dat is de nasleep van een eerder ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar daardoor ook nog een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor het knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt nog op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Hagestein en Werkendam doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In diezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in het zuiden van het land in volle gang met 140 kilometer file in totaal. De files op de wegen met de meeste vertraging zien we onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur extra reistijd. De A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht nog een kwartier op onthoud en daardoor ook nog vertraging op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder daar nog 10 minuten extra reistijd. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. Ook vandaag blijven de hulpdiensten naar eventuele slachtoffers onder het puin zoeken. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jetten zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden. Dit is het gevolg van de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jetten zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat de afgelopen tijd volop in het nieuws was wegens een uitbraak van het Hanta-virus, vaart morgen vanuit Spitsbergen weer voor het eerst uit. Het schip werd eerder in Rotterdam uitgebreid gereinigd en schoonverklaard. Zo zijn bijvoorbeeld de harde oppervlakken op het schip met waterstofperoxide gedesinfecteerd. Op het schip brak in april het Hanta-virus uit dat aan 3 mensen het leven heeft gekost. Verschillende andere passagiers raakten besmet. Volgens de Amerikaanse president Trump kan dit weekend een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran getekend worden. Dit vooruitzicht zorgt direct voor effect aan de pomp. De diesel- en benzineprijzen zijn vandaag gedaald. Volgens United Consumers moet de automobilist voor een liter benzine ruim €2,48 neertellen en voor een liter diesel bijna €2,34. Dit zijn prijzen die langs de snelweg betaald worden. Elders in het land kunnen de prijzen lager uitpakken. Het weer. Vanavond en vannacht is het grotendeels bewolkt en regent het hier en daar. Daar kunnen pittige buien bij zitten. Vannacht wordt het 1 graad of 13. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna 1,5 uur oponthoud. En de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam ook nog eens 20 minuten vertraging. Ja, en verder zijn het vooral korte dagelijkse files in het zuiden van het land die hooguit zo 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het zijn vooral nog een aantal korte dagelijkse files in het zuiden van het land. En een drietal die wel opvallen. Dat zijn met name de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden die druk zijn. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch voor Zaltbommel een half uur oponthoud. A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam doe je er ook een half uur langer over. En tenslotte de N65 Den Bosch richting Tilburg. Voor afrit Helvoort 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
5: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. Door een brand in een transformatorstation in Woerden rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. Volgens ProRail brak de brand uit in het gebouw aan de Groen van Prinsterlaan en kwam er rook uit het pand. De brandweer heeft samen met onder andere ProRail de situatie veilig gesteld. Maar volgens de NS is het treinverkeer tot zeker 7:15 vanavond gestremd. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. Premier Rob Jette zegt er rekening mee te houden dat de economische cijfers minder rooskleurig worden door de alsmaar voortdurende oorlog in het Midden-Oosten. Jette zegt toe dat het kabinet kijkt hoe Nederlandse inkomens zoveel mogelijk ondersteund kunnen worden. Volgens de premier zijn er signalen dat er dit weekend tijdens de G7-top in Frankrijk een akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten gesloten wordt. Maar hij benadrukt dat hij een beetje de tel is kwijtgeraakt hoe vaak deze deal is aangekondigd en toch weer niet doorging. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn inmiddels voorzichtig aan het oplossen of worden korter, in totaal om zo'n 65 kilometer. De meeste files die er staan hebben maximaal zo'n 5, hooguit 10 minuten vertraging. 2 uitzonderingen, dat zijn de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Als eerste de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Datzelfde geldt eigenlijk voor de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam, ook daar nog 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Elisa Bijl. Oud-programmeur en organisator van het Breda Jazz Festival Roland Kompier is overleden. Dat maakte de festivalorganisatie dinsdag bekend. Kompier was niet alleen jarenlang verantwoordelijk voor de muzikale invulling van het festival, maar redde het evenement eind jaren 90 ook van de ondergang toen het Breda Jazz Festival financieel in zwaar weer verkeerde. Roland Kompier is 74 jaar oud geworden. In heel Nederland werd woensdag extra aandacht besteed aan buitenspelen tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. De aftrap voor deze landelijke dag vond plaats in Breda, dat vorig jaar door Jantje Beton werd uitgeroepen als meest speelvriendelijke gemeente van Nederland. Het thema van de buitenspeeldag was dit jaar Geef die bel een lel. Uit onderzoek van Jantje Beton is namelijk gebleken dat een kwart van de kinderen niet durft aan te bellen bij andere kinderen in de buurt, waardoor ze niemand hebben om mee buiten te spelen. In Breda is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een Dixie in vlammen opgegaan. Dit keer ging het om een mobiel toilet in de omgeving van het Dr. Struikenplein. Voor zover bekend is het inmiddels de 12e keer dat een mobiel toilet het moet ontgelden. De politie onderzoekt de branden en bekijkt of er een verband is. In dezelfde nacht brak er ook een brand uit bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. Een buurtbewoner wist het brandje te blussen. Wel werd er door de brandweer nog een controle uitgevoerd. Tot zover deze Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het zuiden van het land zijn de laatste files van de avondspits nu snel korter aan het worden of zelfs aan het oplossen. De meeste oponthoudt nog altijd op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden, zoals de A2 naar Den Bosch voor Zaltbommel nog een kwartier vertraging. De A27 vanuit Utrecht naar Breda voor de brug bij Gorkum nog een kwartier oponthoudt en er staat er 8 kilometer file. En tenslotte valt nog op de A76 geleden richting Aken voor de Duitse grens 10 minuten oponthoudt. En nog een wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad is een ongeluk gebeurd. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. Het hoge beroep in de zaak tegen Ridouan Taghi wordt niet eerder dan in maart 2028 behandeld. Hiermee komt het gerechtshof de nieuwe advocaten van de hoofdverdachte in het Marengo-proces tegemoet. Zij hadden uitstel van 1,5 jaar geëist om zich goed te kunnen voorbereiden. Daar gaat het hof niet mee akkoord. In juni en december volgend jaar zijn de regiezittingen. Taghi's nieuwe advocaten moeten in staat zijn om dan hun onderzoekswensen in te dienen. In het onderzoek naar de explosie bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West heeft de politie meerdere verdachten opgepakt. Daarnaast zijn er verschillende voertuigen in beslag genomen, onder andere een Audi met Duits kenteken. Door de explosie zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, waarvan 2 ernstig. Ook vandaag zoeken de hulpdiensten nog naar eventuele slachtoffers onder het puin. Bewoners van de naastgelegen flat kunnen vandaag nog niet naar huis toe. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file nog in het zuiden van het land en die staat op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij de brug bij Gorinchem nog 4 kilometer langs bereiden met 5 minuten vertraging. En 1 wegafsluiting, de N297 Born richting Nieuwstad. Bij Nieuwstad gebeurde een ongeluk. De weg is al een tijdje dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.
9: Hey Van Helden!

0: Nothing But Thieves en Evolution hier op Breda nu. 7:10 geworden op deze 12e juni.
1: Ja. Zitten we weer bijna op de helft van juni.
0: We zitten alweer bijna op de helft.
2: En, voor je het weet is het kerst.
0: Voor je het weet is het kerst, hè? Ja, nog deze maand is natuurlijk de langste dag. Begin de zomer en ook gelijk weer de langste dag, hè, van het jaar.
1: Ja, dan gaat het weer korter worden, hè, daarna, hè?
0: Hou eens even op, joh.
1: Ja, want van lang wordt het weer kort.
0: Van lang wordt het kort. Nou, ja. Zo gaat het wel vaker, hè? We kunnen eerst even de show openen.
1: Ja.
0: Mensen, een hartelijk.
1: Goedenavond!
0: Zo, die kwam van diep.
1: Ja, ik kwam van ver, hè?
0: Zo, was een weekje wel, of niet?
1: Ja, was jouw week, chef?
0: Hè? Huh?
1: Ja.
0: Mijn week?
1: Ja, was je week?
0: Maar mijn week was goed.
1: Ja?
0: Ja, want mijn dochter is geslaagd.
1: Nou, gefeliciteerd.
0: Ja, heel goed gedaan, hoor. Ik ben er blij mee, dus...
1: Ja, hartstikke fijn.
0: Ja, hartstikke tof gedaan. Dus, mooie cijferlijst. Dus hartstikke trots.
1: Het is mooier dan die van jou natuurlijk van vroeger.
0: Ja, ik denk het wel, ja. Zo. Als ik zo eens terugkijk, ja. Wel, ik moet zeggen, voor mij was het ook niet slecht. Maar voor haar is het wel beter, hoor. Dus,
1: nou, ik was altijd met de zesjes over de sloot gesprongen, zeg maar.
0: Ja.
1: Ik denk, als het maar voldoende is...
0: Beter is 6 zonder stress dan 7 zonder leven.
1: Ja, zo is het, hè.
0: Ja, zo is het maar net. Dus dat was eigenlijk het belangrijkste punt, denk ik, bij mij deze week wel. Bij jou dan?
1: Nou, hoor, het was een heftige nacht vannacht. Ja, even kijken, misschien staat het zelfs al op het nieuws bij Breda. Nu, ja, kijk, hoor, de voorpagina. Ja? Hier staat hij.
0: Ja, ja.
1: Politie onderzoekt woningbrand aan de... Piep, Wilgenbroek in Breda.
0: Oh.
1: En wij werden dus, even kijken, afgelopen nacht, circa 2:30. Een enorme knal.
0: Ja.
1: En ik zat rechtop in mijn bed. Ik zeg, wat is dit, joh?
0: Ja.
1: Dus mevrouw zegt, joh, in de speeltuin, zeker bij vuurwerk, vuilnisbak opgeblazen.
0: Opgeblazen. Ja,
1: totdat ik allemaal het tumult in de straat hoorde.
0: Tumult.
1: En ben ik naar de zolder gelopen, want dan heb ik een goed overzicht over de straat.
0: Ja.
1: En zag ik allemaal mensen lopen met emmertjes water. En in de spiegeling, want het is aan mijn kant waar het gebeurde.
0: Ja,
1: en voor de luisteraars, ik woon 2 huizen verder.
0: Oh.
1: Oh nee, 3.
0: Oh.
1: En ik zag wat reflectie van vlammen.
0: Van vlammen? Van
1: aan de overkant in de ruiten.
0: Ja,
1: ik denk, dat is toch... toch niet helemaal goed. Toen een politie, ambulance, brandweer. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Nou, er is gewoon een explosief tegen de deur geplaatst.
0: Ja.
1: Kan ik je wel vertellen, want met zo'n knal... buurtbewoners hoorden een harde knal. Althans, voor de brand een harde knal, meldt de correspondent. Deze informatie is niet bevestigd door de politie. Nou, ik kan het je wel bevestigen. Het was echt een enorme knal.
0: Een dreuner. Ja,
1: voor zo bekend is niemand gewond geraakt. Maar
0: waar is het dan geweest? Weet je dat?
1: Dat gaan ze misschien ook niet vertellen. Maar ik zie hier op de foto...
0: Ja.
1: De foto zie ik gewoon eigenlijk de voordeur niet meer.
0: Oh. Nou.
1: Ik zie een binnendeur.
0: Hmm.
1: En het ene is ook, het is helemaal zwart. De voorkant van het huis is helemaal zwart.
0: Er zat toch geen rotje tegen de voordeur zijn?
1: Ja, het zal toch een soort van een rotje zijn geweest. Een zwaar rotje.
0: Ja, hè?
1: Maar ja, je denkt daar toch weer van.
0: Niet,
1: want ik heb wel contact met die mensen die ernaast wonen. En ja, dan voel je je toch niet zo prettig, hoor.
0: Nee.
1: Als ze bij de buren een explosief rotje op de deur plakken.
0: Ja, ik kan ook misschien voor het WK zijn geweest. Hè? Dus ze denken van, WK is begonnen.
1: Ja, even inluiden.
0: Dat ken natuurlijk, hè. Je weet het nooit. Maar dat is wel
1: heftig. Dat was een onderbroken nachtje, zeg maar.
0: Ik kon wel weer in slaap komen, of dan niet?
1: Ja, maar je merkt toch een beetje adrenaline heb je dan.
0: Ja,
1: een beetje adrenaline.
0: Ja, ja,

0: En we zeggen wederom... Ja, lekker weekend. De laatste regen trekt weg en dan schijnt het toch echt wat beter weer te gaan worden vanaf morgen. En ook volgende week, de 30 graden is weer in zicht, mensen. Dus ja. Heerlijk, even een beetje zomer. Daar zijn we toch alweer aan toe, als je mij vraagt.
1: Hey, maar gaan we nou op plat?
0: Is dat al? Zeker.
1: Hey, maar ik heb het verjaardag toch nog niet gedaan.
0: Oh, nee. Barry, doen we dat
1: zo. Laten we het erna, hè.

0: Leuke plaat van Bente en 3-2-1 hier op Breda nu. En 3-2-1, ik denk dat we wat verjaardagen nog hebben staan. Hè? Wat,
1: 1-2-3.
0: Ja.
1: Even zoeken hoor, want
0: heb je nog ergens,
1: best een aardig lijstje. Dus, ja, onder andere Ilko Geeling, voormalig QB in de Blizzard, gitarist. Bereikt een mooie leeftijd, 80 jaar.
0: Hij was een Blizzard, of
1: niet? Hij was de Blizzard, zelf. Hij was niet QB, denk ik. Een van de Blizzards.
0: Nee, QB was Hardy, hè?
1: Blizzard, ik zal even gaan.
0: Hij was
1: ook vandaag jarig. Rocky Burnett. Die was wel wat 73.
0: Oh,
1: ik denk dat dat een vrouw is. Rocky Burnett.
0: Rocky.
1: Maar misschien is het wel een man, Rocky.
0: Ja, komt dan, jij zit natuurlijk met het nummer Rocky in je hoofd.
1: Ik ga toch eens kijken, want ik zeg wel heel overtuigd van dit is een vrouw. Maar misschien is het wel een man. Dat zoek ik ondertussen dan wel eventjes.
0: Ik denk dat jij met dat nummer van Rocky in je hoofd zit, hoor.
1: Rocky Burnett. Dat is toch een. Ik zie allemaal afbeeldingen van een man. Dus het zou wel een man zijn. Nou, Rocky. Ja,
0: van Don Mercedes.
1: Sorry. Is dit Rocky Burnett?
0: Nee, dit is Don Mercedes met Rocky.
2: Ik weet nog toen ik 18 was.
1: Ja, dit is echt een topper.
0: Ja.
1: Dat is echt, echt een mooi nummer.
0: Ja.
1: Dan Tineke Schouten is ook jarig vandaag. Ze wordt alweer 72.
0: Ja.
1: Dan Herman Dales, de muzieksamensteller, 68 jaar. Even kijken, ik zoek nog even wat muziekmensen erbij, want het is allemaal actrice. Nou, onder andere Igor Hobus van de Heideroosjes wordt vandaag 52.
0: Oh, die oude
1: Heideroos. En is dit familie van Frans, vraag ik me af, J.J. Bauer? Hij is volkszanger, wordt 51.
0: Dat is wel
1: bekend. J.J. Bauer.
0: Ik zou het een keer moeten vragen.
1: Ja, zullen we een keer bellen, Frans. J.J.

0: Oeh,
1: ja.
0: Hij staat hier naast, je of niet?
1: Nou ja, Warempel.
0: Ja, Warempel, hè? Ja.
1: Ik heb gehoord dat hij morgen verjaart.
0: Ja, ik verjaar morgen, mensen.
1: Zo.
0: Nou, hè. Dus ik maak er ook een mooi feestje van.
1: Mm-hmm.
0: Maar eerst maken we hier nog een mooi feestje op de zender. Want we gaan over een uurtje bellen met Celine Cairo.
1: Kijk.
0: In verband met haar nieuwe album. Dus,
1: Hey, dit is wel mijn nummer, dit, hè?
0: Dat gaan we even doen. Ja,
1: mijn nummer nu.
0: En jouw nummer.
1: Eindexamen tijd.
0: Dat doe ik ook eventjes met liefde en plezier, hè?

0: Maar dat is dus uit jouw examentijd, of niet?
1: Ja. Ja, de eerste keer of de tweede keer? Ik denk de eerste keer. Van 1990. Volgens mij ben ik in 91 geslaagd.
0: En
1: ik
0: dit was uit 1991 ook.
1: Oh, want hier stond de 90.
0: De zomer van 1991.
1: Ja, dan is dit toch... ik heb twee keer examen gedaan.
0: Oh ja?
1: Want de eerste keer was het... ik zei natuurlijk al, ik ben van de hakken over de sloot.
0: Ja.
1: Maar ja, toen stond ik met de hakken in de sloot, zeg maar.
0: Oh, was er net met een herretje
1: toen moest ik, ja, maar dan moest ik een herretje doen. En volgens mij iets van economie, een her of zo. Ja, dat was niet echt mijn sterkste kant.
0: Nee. Nee.
1: En ja, toen mocht ik het jaar daarna weer doen. En dat was het jaar van Modern Words.
0: Zo.
1: Ja.
0: Het was een warme zomer, weet ik nog wel. 91.
1: Dat heb ik dan weer niet onthouden.
0: Ja, ik wel. Het was een goed muziekjaar ook.
1: Zo, in 1999 stond Frans Bauer en Connie Konings. Die stonden 1 week op nummer 1 met een album.
0: Zo.
1: Is wel leuk om te weten, hè?
0: Nou.
2: De Van Helden Hit Show. Historische muziekfeiten.
0: Over dingen die leuk zijn om te weten. Nou ja, blijf

0: verklaringje van dat soort feitjes. We beginnen in 1979. De Who brengt het album The Kids Are All Right uit. De soundtrack van de gelijknamige documentaire film.
1: Who?
0: Ja.
1: Oh, de Who.
0: De Who, ja, in 1979. En in 1985 speelt Bruce Springsteen voor het eerst in de Kuip. Legendarisch concert natuurlijk. Springsteen valt tijdens het eerste concert hard op zijn rug.
1: Op zijn muil.
0: Nee. Ja, maar speelt de show gewoon uit. Beide avonden trekken zo'n 50.000 fans. Toch geweldig, Bruce in de Kuip.
1: Wanneer was dat, zei je nou?
0: 1985.
1: Nee, even kijken. Nee.
0: Oh. Was jij niet bij?
1: Nee, dat kan niet. Toen was ik pas 13. Nee.
0: De Rolling Stones startte in Toronto de repetitie voor een Voodoo Lounge wereldtournee in 1994. En in 1995 annuleert Pearl Jam twee shows in San Diego vanwege strenge veiligheidsmaatregelen van de politie. Zanger Eddie Vedder noemt de situatie onwerkbaar.
1: Oeh.
0: Tijdens de opening van het nieuwe Olympisch Stadion van Sydney treedt In Excess op 1999. Het is een van de eerste optredens sinds het overlijden van zanger Michael Hutchins in 1997. De zang wordt verzorgd door niemand minder dan Terence Trent D'Arby.
1: Kijk.
0: En berichten verschijnen dat Oasis £200.000 heeft betaald aan Gary Glitter. Aanleiding is een geschil over een tekstregel die wordt gebruikt in het nummer Hello.
1: Hallo.
0: It's me. Yeah. Dat is weer een andere hello natuurlijk. Bobby Brown krijgt 75 dagen celstraf wegens het overtreden van voorwaarden naar een eerdere veroordeling voor rijden onder invloed.
1: Die Bobby had toch ook een beetje losse handjes, hè?
0: Ja, die had losse knuisten, ja.
1: Knuisten.
0: 2001, de geboorte van Julie Rose Clapton. Dus ja, je hebt de dochter van Erik, ja. En in 2007 geven de White Stripes, de Witte Stripkes, een akoestisch optreden voor Britse oorlogsveteranen. Dat is wel heel goed, in een ziekenhuis in Londen. De opbrengst van een volgende concert wordt geschonken aan een uitbreiding van het ziekenhuis. Dus dat is wel heel goed.
1: Een speciale bejaardenvleugel.
0: Ja. Nou, we kunnen iets draaien van de White Stripes. De Stones zou kunnen, Pearl Jam. Maar ja... De beste baas stond in 1995 op de planken in Rotterdam. De heilige grond van de Kuip op concertniveau. Bruce Springsteen.

0: rot, hè?
1: Dat is wel een lekker plaatje, dit.
0: Voltage en de Sky of Innocence hier op Brea nu. 10 over half 8 geworden. Zullen we zo even een rondje Pieterspost doen?
1: Ja, dat kan best. Ik zie zijn auto hier voor de deur staan. Dus hij zal er wel zijn, hè?
0: Zullen we dat nu maar spontaan eens doen, of niet?
1: Oh, dat kan ook.
0: Ja?
1: Ja, hoor.
0: Heb jij wat bij de hand?
1: Ja, ja, zeker. Niks aan de hand.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, hoppakee. Daar gaan we dan. Wat ziek idee.
1: Hey, hier komt die aan, hoor, mensen.
2: Pieterspost, Pieterspost.

0: bladen uit de krant of van het internet.
1: Nou zeg, nou. Ja. Ja, ik heb een opmerkelijk verhaal all the way from Canada.
2: From Canada, ja?
1: Ja, dat blijkt daar een voormalig piloot van Air Canada.
2: Yeah.
1: Jarenlang met vervalste papieren te hebben gevlogen.
2: Ik heb zoiets gehoord, ja, van een week.
1: De 59-jarige Jeffrey Wall bestuurde volgens de politie tussen 2009 en 2025 meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten.
2: Oké.
1: En dat terwijl hij niet over het juiste vliegbrevet beschikte om als gezagvoerder van grote toestellen zoals een Boeing 777 en een 767 te vliegen. Hij werkte sinds 1998 bij Air Canada.
2: Mm-hmm.
1: Schopt het zelfs toch tot gezagvoerder en bestuurder binnen de pilotenvakbond.
2: Ja.
1: Volgens onderzoekers... Hey, mijn scherm schoot op zwart, maar het is weer terug. Volgens onderzoekers gebruikte hij jarenlang vervalste documenten om aan te tonen dat hij bevoegd was om een piloot
2: te zijn.
1: Nou, ik vind het echt een filmscenario.
2: Ja joh, dat bedenk je toch niet?
1: Dat is het laatste stukje, vind ik wel wel opmerkelijk hoor. Dat zegt, opvallend genoeg benadrukt Air Canada dat de vliegveiligheid van de passagiers nooit in gevaar is geweest.
2: Ja.
1: Hij had namelijk wel een geldig commercieel vliegbuffet. En doorliep net als alle piloten de jaarlijkse verplichte trainingen. Maar ja, hij was in principe geen... hoe noem je dat ook weer? Je hebt de officiële piloot en de co-piloot. Maar hij was dus niet, hij was niet de hoofdpiloot.
2: Hij was niet
1: de
2: volmanpiloot.
1: Hij was niet volleerd piloot, zeg maar.
2: Nee, niet de voorman.
1: Nee, dat is niet de voorman. Hij was de assistent.
2: Ja, ja.
1: Zoiets.
2: Zoiets dan, hè, als we het vrij vertalen. Een beetje Jippie-Janneke taal, toch?
1: Ik heb hier trouwens ook nog wel een oud berichtje. Ja, niet super oud.
2: Ja, hij
1: was oud. Hij was oud, nieuws.
2: Oud nieuws, dat doen we niet aan hier op de zender.
1: Nee, het gaat over de president van... ik ga van Canada naar Zuid-Afrika.
2: Zo, wat een tocht.
1: De president daar, die staat flink onder druk... door een bankstel vol met cash.
2: Een bankstel vol met cash?
1: Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa.
2: Ja.
1: Die ligt onder vuur. Dat is eigenlijk een oud...
2: Ramaphosa, ja?
1: Ja, echt een Ramaphosa.
2: Ik heb ook heel last van Ramaphosa.
1: Ja. Nou, ik speel altijd een Ramaphosa. Goede muziek uit, hoor.
2: Zo.
1: En namelijk in 2020 werd op zijn ranch...
2: Ja?
1: Ongeveer $580...
2: Ja?
1: Sorry, $580,000 aan contant geld gestolen... dat verstopt zat in zijn bankstel.
2: Zo, ja, dat is alles een oude sok.
1: Ja, dan vraag je al af, hoe kom je eraan aan zoveel geld cash in huis in je bankstel, hè?
2: Nou.
1: En volgens andere bronnen zou het zelfs om $4 miljoen kunnen gaan.
2: Alsjeblieft.
1: Flink bankstel geweest, denk ik dan.
2: Zo, toch wel, dat is geen tweezittertje geweest.
1: Ja, Ramaphosa zelf, die zegt dat het geld afkomstig was uit de handel in vee en wild.
2: Juist.
1: Critici vinden de zaak verdacht omdat hij de politie niet inschakelde en de roof jarenlang geheim hield. Ja, als je toch zoveel geld in huis hebt en het wordt gestolen, dan zou je normaliter naar de politie gaan. Maar dat heeft dus
2: heeft hij
1: niet gedaan.
2: Er zijn ook mensen die douwen het in een matras, hè?
1: Ja, de ene in de matras en de andere in zijn bankstel. Het is toch een beetje... Er wordt nu gedreigd met een mogelijke afzettingsprocedure. Want meneer Ramaphosa.
2: Ramaphosa.
1: Is toch niet helemaal zuiver.
2: Okay.
1: Zuiver op de.
2: Op de korrel, hè?
1: Op de korrel, op de graad.
2: Ja, op de graad. Zuiver op de graad.
1: Of flink op de korrel. Of zoiets. Neem het met een korreltje zout dan maar, hè?
2: Ja, dat was hem.
1: De Ramaphosa ook.
2: Ja, Ramaphosa was hem.
1: Ja, dat is hem. Ja,

0: 9 uur hier op antenne. En ja, de Multicolor van Son Mieux die draait. En ik denk dat ik dan ondertussen maar even...
1: Een biertje ga pakken.
0: Uit mijn ramofoon ga wateren.
1: Dat is goed hoor. Ja.

0: Blijft een vrolijke plaat deze van Sonjeu hier op Breda nu. Zometeen hebben we nog een Hollands hapje, denk ik, hè? Als enigszins...
1: Ja,
0: ja,
1: heb je nog iets leuks in petto?
0: Ik heb wel wat leuks in petto.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh ja, bijna, hè? Bijna. Oh, wacht even. Je zit gewoon vanaf de microfoon te praten. Dat werkt niet, hè?
0: Nee, maar geef wel een spontaan gevoel. Ik doe het ook wel eens gewoon. Dat lijkt net dat je bij iemand thuis gewoon zit. Hè? Dat je... Zo. Wat zit jij te doen? Oh, even een drankje.
1: Ik zit een blikje cola te lurken.
0: Oh, lekker, hè? Even...
1: Wel zero sugar.
0: Oh, nou. Oké. Goed. Even kijken, hoor. Ik zometeen dus die Hollandse hap. Maar...
1: Maar ik hoor trouwens ook van... Je bent tegenwoordig niet ook niet alleen van het platen pompen, hè?
0: Wat dan nog meer?
1: Nee, jij zit tegenwoordig flink de spieren te pompen.
0: Oh ja. Wat een beetje, ja, hè, een beetje fitheid opdoen.
1: Ja, natuurlijk een beetje voor de beachbody ook, hè?
0: Ja. Vroeger was ik die, ze noemden mij vroeger natuurlijk de Peter André van de Defended, hè?
1: Ja, zeker. Ja, hè? Je liep ook altijd met zo'n rood ding onder je arm over de beach, hè?
0: Ja, zeker.
1: De Baywatch achter de taferelen.
0: En ik kon heel goed in slow motion lopen.
1: Ja, ze slow motion rennen.
0: Ja, dat ging me altijd goed af. Ja, ik heb nu ook zoiets. Misschien moet ik ook maar in slow motion dit radioprogramma verder afmaken. Ik weet niet. Maar ook erover gesproken. Dus ik ben in herhaling. Op zaterdagavond wordt het geloof ik op Veronica afgesproken. Of is het op
1: Baywatch? Ja, het komt er Baywatch voorbij, ja.
0: Klopt. Het is ongelooflijk, hè?

0: Coldplay In My Place bracht ons op 5 minuten voor 8. De hoogste tijd voor die Hollandse happen. Iedere week hebben we weer zo'n plaatje. En ik dacht bij mezelf van nou, het schijnt aankomende week weer lekker weer te worden.
1: Ja, het wordt weer warm.
0: Dus het wordt weer warm. Dus ja, daar hoort natuurlijk wel een zomers plaatje bij.
1: Oh, ja. Zie je dat Lil Klein heeft een nieuw Ferrari.
0: Oh, nou, bakken kaarten vieren, zou ik maar zeggen. Maar het is een leuke plaat om een beetje de zomerse periode in te luiden, als je het mij vraagt. Met je bootje lekker op het water. Nou, Splitsing maakt er een liedje over. Wind en zeilen hier op Breda.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. Bij de opening van de beurs in New York steeg het aandeel SpaceX direct met 11%. Daarmee is het de grootste beursgang ooit en het maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld. Er worden door SpaceX ruim 555 miljoen aandelen aangeboden voor $135 per stuk. Het bedrijf wil hiermee $75 miljard binnenhalen. Het vermogen van Elon Musk is het afgelopen jaar met gemiddeld $1 miljoen per minuut gegroeid. Daarmee is hij rijker dan de armste 46% van de wereldbevolking bij elkaar. Er rijden tot zeker 2 uur vannacht geen treinen tussen Utrecht en Rotterdam en tussen Utrecht en Den Haag door een brand in een transformatorstation in Woerden. Ook zijn 1300 mensen gestrand in 3 stilstaande treinen. Zij zullen met bussen naar station Woerden worden gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden van het transformatorstation aan de Groen van Prinsterenlaan wordt geadviseerd ramen en deuren dicht te houden. Over de oorzaak is nog niks bekend. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: Ik ben Helder.

cafés die de luisteraar tevreden willen stellen met zouteloos gewauwel, naar achter gekamd haar en een veel te duur mobieltje en zonnebril. Maar Van Helden let erop wat jij wil. De scherpste platen op je radio hoor je dan ook in de Van Helden Hitshow.

0: Rihanna en Something Good hier op Brea. Nu 10 minuten over 8 geworden. En je luistert tot uurtje of 9 naar de Van Helden Hit Show.
1: Nou ja, Something Good, dat is al als je natuurlijk naar ons luistert.
0: Dus, wie
1: dan
0: weet.
1: Ben je al een goede weg ingeslagen.
0: Dan hopen we dan maar, hè, dat het zo is. Ja. Wat we in ieder geval wel hebben is... Zometeen nog een gesprek met Celine Cairo over haar nieuwe album.
1: Ja, rond de klok van 8:30.
0: Ja, dat gaan we even met je behandelen. En ik had zo ook misschien nog een paar van die leuke durf te draaien platen nog eens draaien.
1: Oh, gewoon eens een paar drinken halen.
0: Ja, gewoon al, omdat het bijna mijn verjaardag is. Ik had zoiets van, ik heb wel zin in een beetje feest te
1: draaien. Ja, dat vind ik dat het wel kan, ja.
0: Dan is het wel leuk om dat te doen.
1: Gewoon eens van die platen die niemand draait en wij hier wel.
0: Ja, zoiets. Ja, dat is misschien wel een leuk plan om dat te doen. En misschien wel een Pieters Postje eventueel.
1: Ja, dat zou best kunnen.

0: Ja, en natuurlijk buiten dat een aantal van die leuke plaatjes waar je toch altijd wel vrolijk van wordt, als je het mij vraagt. Ja, en wat dat betreft heb ik er dan toch wel eentje tevoorschijn gehaald, denk ik hoor, als ik voor mezelf mag spreken.
1: Dat mag jij.
0: Ja, dat mag wel, hè. Ja. Ik heb het over Little Steven

0: De Beatles, I Saw Her Standing There. Ah, lekker om die weer eens te horen.
1: Ja, je zag het staan, hè?
0: Ja,
1: in de sunshine.
0: Ja, daar word je gelijk soepel van in de heupjes, hè, als je dat nummer
1: Ja, misschien moet ik dan ook even gaan staan. Dan, maar dat is raar, joh. Ik heb altijd last van mijn heupen, maar dat is alleen als ik hier zit.
0: Dan krijg je het op je heupen?
1: Hier krijg ik het op mijn heupen.
0: Oh, apart.
1: Ja.
0: Goed, nog even Piet's postje doen. Voordat we zo meteen gaan bellen met Celine.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Nou, huppakee dan.
1: Komt u weer, hoor.

0: krant.
1: Of van het internet, hè?
0: Ja, ik zeg eigenlijk dat ik eigenlijk heel weinig heb. Maar wat mij wel intrigeerde...
1: Zo, dat is een moeilijk woord.
0: Ja, die heb ik... Die heb ik speciaal erbij gezocht, dat woord.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dus dan kan ik gewoon één... Anders doe ik gewoon één item, hè. Dat kan ook natuurlijk.
1: Nou, natuurlijk.
0: Ja. Ik vind het altijd wel heel, heel bijzonder. We gaan eventjes een paar duizend kilometer verderop vliegen we.
1: Oh.
0: We gaan namelijk naar de Indische Oceaan.
1: Maar dat is wel een stukje, ja.
0: Daar is een 1200 kilometer lang, miljoenen jaren oud, walviskerkhof gevonden.
1: Een walviskerkhof, dat is wel heel anders dan een autokerkhof.
0: Ja, maar dat, ik vind het toch wel weer apart dat daar... dat dat toch een stuk is waar al miljoenen jaren... walvissen hun laatste adem uitblazen.
1: Ligt Timmy er ook of niet?
0: Ik denk het wel, ja.
1: Dat is een bultrug.
0: Ja, een internationaal team van wetenschappers heeft daar namelijk een walviskerkhof gevonden. Dat groter, ouder en dieper is dan eerder gevonden locaties.
1: Oké. Okay.
0: Verspreid over een lengte van 1200 kilometer.
1: Zo.
0: Op 7 kilometer diepte liggen gewoon miljoenen karkassen.
1: Zo.
0: Van beesten dan van miljoenen jaren oud tot vrij recent.
1: Ja.
0: Dat is toch apart dat dat...
1: Een soort kern.
0: Ja, dat...
1: Van dooi walvis.
0: Nou, jongens, daar moet ik naartoe om te sterven.
1: Ja, nou, misschien dat ze die Timmy er ook naartoe kunnen zeilen of zo.
0: Ja, maar die ligt toch al in stukken, of niet? Die is toch op een strand aangespoeld en die hebben ze stukken gehakt. En,
1: die hebben ze aan de wetenschapper gegeven.
0: Ja, en afgesleept.
1: Ja, die kan alsnog gedumpt worden.
0: Je moet ook altijd mee oppassen met die dode potvissen. Hè? Dat je niet, als je op het strand ligt, dat je erop gaat lopen springen.
1: Ja, dan ontploft die.
0: Ja, ze kunnen ontploffen.
1: Ja.
0: Al die gassen die erin in zitten.
1: Hey, maar die Timmy vind je natuurlijk zak weer terug in de supermarkt. Van die blik tonijn.
0: Ja, ingeblikte potvis.
1: Ja.
0: Lekker blikje lever.
1: Zonder armbeest. Met alle gekheid op een stokje.
0: Een blikje levertraan.
1: Armbeest.
0: Ik had het natuurlijk net over, hoe heet die ook weer? Rampafosa, of daar in Zuid-Afrika.
1: Ja, ik heb net even staan Rampafosa.
0: Ja, maar dichter bij huis heb je er ook eentje, hoor.
1: Oh ja?
0: Een voormalig premier van Spanje.
1: Ja?
0: Zapatero.
1: Zapatero?
0: Ja, die had ineens een onderzoek gaande vanwege, even kijken, vanuit het verleden vanuit machtsmisbruik.
1: Oh.
0: En bij hem werden ineens in de kluis in zijn kantoor voor 1,3 miljoen aan sieraden aangetroffen.
1: Alsjeblieft. Nou.
0: Denk je toch ook van, meneer, zou Rutte ook iets in zijn kluis hebben liggen nog?
1: Ja, voor mij alleen een oude Nokia.
0: Ja. Ja. Ja, die zit natuurlijk nu bij de NATO, dus misschien heeft hij wel
1: bij de NAVO,
0: duikt zijn bol in geraten.
1: Ja, wie weet. Nou, dat was nog een rondje Pieterspost.
0: Ja, toch nog iets, hè?
1: Ja, zo is het.

0: Diana Spiro en Material Your Lover hier op Breda Nu. Inmiddels 9:02 geworden. En als het goed is, hebben we aan den telefoon Celine Cairo. Goedenavond. Hallo.
1: Hallo, goedenavond.
0: Goedenavond. Hoe is het?
1: Heel goed.
0: Heel goed. Ja, goed te horen. Goed te horen, goed te horen. Fijn. Want ik zag al op de socials dat je nieuwe album is gearriveerd, hè, geloof ik.
1: Dat klopt. Ja, ja, dat is toevallig vandaag later dan gepland zijn de cd's aangekomen.
0: Ja, ja, over vorige week het vinyl volgens mij. Ik zag een pallet voorbij komen.
1: Ja, ja. Ja, klopt.
0: Ja, mooi, hè? Ja, ja, leuk, leuk, leuk. Leuk. Panacea, zo gaat het heten, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat betekent letterlijk een wondermiddel.
1: Ja, klopt. Of, ja, het is een beetje wat ze noemen, ja, een soort van de cure for all. Het is een soort van het wondermiddel wat alle ziektes zou kunnen genezen, zeg maar.
0: Ja, dat is een mooie titel voor een album.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ja, ja. En als je inhoudelijk dan naar de nummers kijkt, is het dan ook eigenlijk een soort heling?
1: Ja, ik denk het. Er zit een soort een dubbele bodem in. Want ik, aan de ene kant denk ik dat heel veel mensen op zoek zijn naar allerlei oplossingen en heling. En eigenlijk allerlei middelen zoeken om gelukkiger te worden en zo. Mm-hmm. En tegelijkertijd, daar geloof ik natuurlijk niet in. Ik denk uiteindelijk niemand. Maar we zijn toch allemaal heel erg op zoek. En we doen allerlei cursussen om allerlei beloftes die ons worden gedaan. Om iedereen hoopt maar de hele tijd gelukkiger te worden dan hij vandaag is.
0: Ja, ja.
1: En tegelijkertijd geloof ik dat, dat kunst en muziek en samen zijn en al die dingen, dat eigenlijk uiteindelijk wel een soort van panacea is. Dat er toch wel ook weer hele mooie dingen in het leven zijn die wel daadwerkelijk alles lichter maken. Dus,
0: dat ben ik het volledig mee eens.
1: Ja, nou, leuk.
0: Ja, ja, nee, dat is goed. Ja. Ja. Culturele zaken, wat muziek, dat soort dingen. Dat, ik zeg ook altijd, muziek heeft altijd een helende werking. Als je mij vraagt.
1: Ja, nou, dat geloof ik ook. Ja, zeker.
0: Ja, ja, ja. Ja, tof.
1: En
0: tof.
1: Ook samen zijn, samen muziek beleven, naar een concert gaan, dat soort dingen. Ik denk iedereen die dat wel eens echt heeft meegemaakt, dat je een heel mooi concert ziet. Dat je, er zit iets in wat je met je meeneemt daarna.
0: Ja, en het verbindt. Absoluut.
1: Ja.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Hey, je maakt eigenlijk al jaren muziek natuurlijk. Maar als je terugluistert naar je debuutwerk, wat hoor je dan van de jonge Celine dat je nu misschien niet meer bent?
1: Oef, heel veel. Ja, het was dat misschien van de buitenkant. Ik maak niet hele andere muziek. Ik ben niet een totaal ander genre opgegaan. Maar ik denk, als ik kijk naar mijn eerdere werk, denk ik vooral, ik was denk ik heel, een beetje perfectionistisch en voorzichtig. Dus misschien toch dat ik het allemaal wat veiliger speelde. Of dat ik het heel erg binnen de lijntjes kleurde.
0: Ja.
1: En ik denk als ik nu kijk naar hoe ik nu probeer te schrijven en zo, is dat toch wat vrijer, wat opener. Ik hoop gelaagder. Ja.
0: Ja, hoe gaat zo'n schrijfproces?
1: Ik vind het misschien wat eendimensionaler. Dat is het, denk ik.
0: Okay.
1: Als ik naar mijn oude werk kijk. Ik denk, het was net.
0: Ja, ja.
1: Ik vond het allemaal zo spannend dat ik niet helemaal durfde alles te laten zien. Weet je wel, alles te benoemen.
0: Ja, ja, ja, precies. Precies. Maar hoe gaat zo'n schrijfproces bij jou? Is dat impressies die je krijgt als je op straat loopt, persoonlijke dingen, vanuit de derde persoon of juist helemaal niet? Of...
1: Nou, meestal. Ja, ik heb ook wel liedjes geschreven vanuit dat ik naar andere mensen om me heen keek en naar hun levens en dat daar dingen gebeurden. Maar meestal schrijf ik wel echt over wat ik zelf meemaak of gevoelens of situaties die ik omschrijf.
0: Uh-huh.
1: En ik werk meestal, mijn meeste liedjes schrijf ik vaak met andere mensen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook wel alleen. Dus ik doe het eigenlijk, al mijn albums zijn een beetje een combinatie van die twee. Dus als ik alleen schrijf, dan kan ik gewoon heel intiem. Dan ga ik gewoon zitten met mijn gitaar op schoot. En vaak komt dan eerst de muziek. En dan begin ik vanuit daar. Komen er ideeën op of dingen waar ik gewoon op dat moment in die periode dan mee rondloop.
0: Ja.
1: En soms als ik met andere mensen schrijf, dan is het weer meer dat ik aanschuift, bijvoorbeeld bij een producer, en dat er dan, of bij bijvoorbeeld een goede pianist, en dan ontstaat het meer vanuit samenwerking.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay. En meer een soort pingpong. Maar ja, ik ben wel echt begonnen als in mijn eentje, hè, met mijn gitaar op schoot of op bed, of gewoon echt, ja, als tiener zat ik gewoon eindeloos in mijn kamertje te pingelen, te spelen.
0: Ja, mooi. Mooi.
1: Ja, te gek. Zo ben ik begonnen.
0: Ja. Tijdens het maken van het laatste album, wanneer was er een moment waarop je dacht van oké, nu weet ik welke richting dat ik op wil gaan? Of was dat er eigenlijk al vanaf het begin af?
1: Ja, ik denk het toch eigenlijk wel. Want ik had de hele tijd niet geschreven. Ik had veel gespeeld en ook even wat rust genomen en zo. En toen ben ik op reis gegaan, ben ik naar Azië geweest. Toen kwam ik terug en toen had ik opeens zoveel inspiratie. En toen was eigenlijk het eerste liedje wat ik schreef was Panacea. Wat uiteindelijk de titeltrack is geworden. En dus dat liedje, dat was eigenlijk, dat zette zo de toon dat ik vanuit daar eigenlijk verder ben gaan schrijven.
0: Ja, ja, oké. Okay. Okay,
1: maar het maakte wel meteen naar meer, zeg maar. Dat voelde ik wel.
0: Ja, ja. Dus het was gelijk, was gelijk eigenlijk de juiste richting op.
1: Ja, dat voelde wel zo, ja.
0: Ja, ja, mooi. Hey, je gaat straks ook weer op tour.
1: Ja.
0: Wat geeft een live optreden jou dat een studio-opname eigenlijk nooit zou kunnen geven?
1: Nou, misschien ook wel toch die vrijheid. Dus het gevoel van dat je in het moment iets kan, dat je een liedje op zo'n manier kan interpreteren of benaderen, dat je helemaal even door je gevoel, ja, dat je helemaal op je gevoel kan varen.
0: Ja, ja.
1: En ja, het andere ding is eigenlijk voor mij het belangrijkste ding, is toch wel dat ik dan met mijn band live samenspeel met andere mensen. Dat vind ik zoiets moois. En dat vind ik echt een van de mooiste dingen in het leven. Uh-huh. Voor mij is echt dat samen muziek maken, dat in de studio weet ik wat meer, ja, vaak met één of twee mensen of zo.
0: Uh-huh.
1: En live, dat gaat heel erg over samenspelen. En dat,
0: ja,
1: dat vind ik
0: je beleeft samen iets. Je beleeft samen iets.
1: Ja.
0: En ook net als, denk ik, dat als je elkaar dan net aankijkt of zo, en een bepaalde overgang is wel heel mooi. En
1: dat is echt, vind ik, het allerleukst. Dat is wel, ja. En natuurlijk live is, en de andere aspect is natuurlijk ook weer dat je dan luisteraars voor je neus hebt die de muziek voelen, die daar helemaal hun eigen beleving bij hebben. Ja, dat is natuurlijk ook, dat maakt het ook weer zoiets moois dat je dat deelt met mensen. Dat het ook iets groter wordt dan mezelf, weet je wel?
0: Ja, ja, ja, precies. Ja, je gaat in ieder geval weer een aantal mooie locaties af, zag ik.
1: Ja, ik ben heel blij.
0: Zeker. Dus ga dat allemaal even checken, mensen, op de website uiteraard.
2: Ja, niet de minste zie ik hier.
1: Ja.
0: Nee, hè? Inderdaad.
1: Volgende week. We gaan beginnen. Ja, volgende week, dat is wel meteen ook de spannendste voor in ieder geval voor nu, is volgende week in de Melkweg in Amsterdam. Dat is ook mijn thuisstad, dus dat is sowieso gewoon heel bijzonder om gewoon helemaal voor mijn eigen mensen, natuurlijk mijn hele vriendenkring, dat hele stuk komt er natuurlijk ook nog eens bij.
0: Ja, prachtig.
1: En het wordt mijn grootste show tot nu toe, dus dat is ook wel heel erg leuk.
0: Ja,
1: in de oude zaal, en dat wordt wel echt een bijzondere avond, denk ik.
0: Ja, geweldig, geweldig, geweldig. Laatste vraag. Je muziek wordt vaak omschreven als filmisch.
1: Mm-hmm.
0: Als het nieuwe album een film zou zijn, wat voor soort film zou het dan kunnen zijn?
2: Een moeilijke vraag, Arjan.
1: Oh, ja, doordenkers, hoor.
0: Ja, doordenkers, ja. Ik vind het wel leuk om inderdaad wat dieper op zaken in te gaan. Dat, dat vind ik wel.
1: Ja.
0: Is het.
1: Ik denk gewoon eigenlijk gelijk meteen aan mijn eigen lievelingsgenre. En dat is toch wel, dat zijn toch wel de Scandinavische thrillers.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik kan me wel voorstellen, zo'n een film of een serie die dan een duister randje heeft. Maar uiteindelijk ook gaat over doorzettingsvermogen, over hoop, over liefde, over relaties. En dan met hele mooie natuurbeelden daartussendoor. Dat komt denk ik allemaal wel terug in mijn muziek.
0: Ja, ja, nou dan is dat wel iets wellicht om tijdens het nieuwe album, om dat een beetje op de achtergrond ergens erbij te zetten. Met het geluid van de nieuwe plaat aan. 18 juni verschijnt hij natuurlijk.
1: Ja.
0: En je laatste single, The Great Divide.
1: Yes.
0: En het lijkt me een goed plan om die dan ook eventjes te draaien hier op zender. En,
1: heel leuk.
0: Ja, ik wil je enorm bedanken voor je tijd. Leuk dat we elkaar eventjes
1: spreken. Jullie heel erg bedankt. Heel erg leuk.
0: Ja, ja, tof. En we houden je in de gaten. We blijven het volgen.
1: Heel erg leuk. Dankjewel.
0: Oké, ik zeg voor nu fijne avond.
1: Fijne avond.
2: Hoi. Hoi.

0: Celine Cairo en The Great Divide hier op Breda Nu.
1: Mooi, nou, mooie muziek.
0: Geplaatst. Ja, ja, absoluut.
1: Echt mooie muziek.
0: Volgende week verschijnt dus haar album 18 juni. Dus ga dat even checken. En ook de concertenlijst natuurlijk. Hè. Mooie locaties waar ze te vinden is. Ik hoorde helaas geen Breda, maar...
1: Ja, misschien komt
0: wel andere mooie dingen.
1: Ja.
0: Nou... Eigenlijk hadden we het natuurlijk over, normaal gesproken doen we altijd de jaren 90, hè?
1: Ja, maar zullen we gewoon lekker allemaal durf te draaien eens doen, joh?
0: Het tot 9 uur.
1: Een beetje voor jouw verjaardag alvast.
0: Een beetje voor mijn verjaardag, ja. Dan. En dan allemaal van die plaatjes waar je denkt van, ja... Ja, zal ik, ja dan begin ik er met een plaat waar ik altijd vrolijk van word.
1: Ja?
0: Ja, hij is super fout. Geen hond die het misschien leuk vindt, maar...
1: Eens even kijken, als jij maar leuk vindt, joh.
0: Ja, daar gaat het even op, denk ik.
1: Kun je jou verrot nekken, hè? Ja, die heb ik de laatste geleerd, deze. Dat vond ik een mooie uitspraak. Verrotnekken. Ja, oh, ja, daar word ik ook blij van, hoor.
0: Ja, dat is
1: je sleep hem er even in, hè?
0: Ik sleep hem er even in, daar gaan we, hoor.
1: Daar gaan we, jongens.
0: Nee.
1: Oh, dat is niet, dat is Rio.
0: Nee, ja, het is net die andere.
1: Moet je net die andere hebben.
0: Nou, wacht even.
1: Maar, ja, die is het, toch?
0: Die is het.
1: Hup, hij sleept hem erin.
0: Nee, ik sleep hem erin, daar gaan we, hoor.
1: Daar komt hij, hoor.
0: Ja. Nou, ja. Recht durf te draaien is zelden, hè?
1: Het is niet wel fout, maar toch is het een lekker nummertje.
0: Ja, ja. Onder de motto wakker ons het verrotnek.
1: Ja.
0: Oh, durf te draaien, Maywood mensen en leden tijd. Nou, hè, zet hem thuis op, allemaal.

0: er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Tot zover Durf te draaien. Tot zover deze uitzending.
1: Aito!
2: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed. Dat meldt de veiligheidsregio. Het is de tweede keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. De Verenigde Staten en Iran hebben een akkoord bereikt over een vredesdeal, dat meldt bemiddelaar Pakistan. Op X schrijft premier Sharif dat beide landen werken aan de volgende stappen en dat vrede nog nooit zo dichtbij is geweest als nu. President Trump liet eerder al weten dat komend weekend het akkoord ondertekend kan worden. Iran was iets terughoudender. Als het doorgaat worden de handtekeningen volgens internationale media mogelijk gezet in het Zwitserse Genève. Morgen arriveren de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako in Nederland. Op uitnodiging van koning Willem-Alexander komen ze voor een staatsbezoek dat duurt van woensdag tot en met vrijdag. Het is opmerkelijk dat het keizerlijk paar morgen al aankomt. Ze logeren op kasteel het Oude Loo in Apeldoorn tot het bezoek officieel begint. Bekend is dat de Japanse keizer zondag samen met de koning naar de WK-voetbalwedstrijd tussen Nederland en Japan gaat kijken. En dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en overal kan wat regen vallen. Er staat een matige zuidwestenwind. Vannacht valt er in het noorden en midden plaatselijk nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: En dan kijk ik nog eventjes met je op de weg. Op 1 file staat er op dit moment. Dat is op de A13 Den Haag-Rotterdam. Dat is tussen Delft-Noord en afrit Rotterdam Airport. Daar verlies je 5 minuten van je tijd. Heeft daar te maken met een ongeluk en de weg is daar dan ook verderop dicht. Omrijden kan via de A4.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Oh, ik dacht voor de variatie eens een keer wat breakbeats tussen de Rocking Nation en Breaking It Down hoorde je op deze vrijdagavond 12 juli 2026, waar het inmiddels 9:10 is geworden, zo aan het begin van dit weekend. Ja, voor iedereen die intuned en zoiets heeft, wat hoor ik hier nu? Nou ja, we zitten hier al een tijdje, Weekend Boost, maar mocht je nieuw zijn, kan natuurlijk zomaar, hè. Ik ben Maarten, samen met Sander.
1: Ja, hallo.
0: Jij zit hier zo. Toch even handig om af en toe tussendoor een voorstelrondje te doen, want je schijnt te moeten herhalen zo op radio. Ja, en op vrijdagavond vieren wij het weekend met jou met Weekend Boost. Dat aan 11 uur zijn we er voor je bij. Met vandaag een ontzettend druk programma, kan ik jou vertellen.
1: Ja, je appte met mij van, we zitten vol vandaag. Ik denk, nou, dat kan toch niet waar zijn, maar wel.
0: We hebben nieuwtjes over de jongeren van de SP. Of een nieuwtje, dat moet ik eigenlijk zeggen. Dat heeft iets te maken met het Parkies Festival. We hebben natuurlijk het eventkalender, wat er is genoeg. Er gebeuren wel dingen hier in en om Breda. Op het gebied van feestjes en allemaal dat soort dingen natuurlijk. En we gaan even met Joachim Willemsen bellen over de serie gratis feesten die hij door Nederland geeft. Hij toert door Nederland. Ja, wat komt daarbij kijken? Wat is het überhaupt? En hoe krijg je dat allemaal voor elkaar in de tijden dat het alles alleen maar duurder en duurder en duurder wordt, hè Sander? Daar gaan we zo meteen gewoon in elk geval achterkomen. Tot aan 11 uur bij jou op de radio. Eén ding moeten we niet vergeten. En die vergeet ik net gewoon te zeggen. Dat we tussen 10:30 en 11:00 de mix gewoon natuurlijk. Of de DJ session hebben. De Weekend Boost DJ session. Nou, het begin van het weekend. Ja, dan zeggen wij één ding. Een beetje gestructureerd, chaotisch begin van de show. Zo op deze manier. Nou. Maakt niet uit wat ik wou nog zeggen. Ik hou van house en techno. En Sander houdt van hardstyle en K3. Dus dat opzicht.
1: Ja.
0: Je bent bij de hele reeks geweest.
1: Maar ja, goed, dat klopt.
0: Zullen we het vast nog wel een keertje over hebben. Lekkere house tracks komen eraan. Verso zometeen. En eerst Versta. Party on. We like to party. We like to party. Party. Party. We like to party.

0: is Brede, nu weer naar luistert. Weekend Boost. Ja, iedere week komen we natuurlijk gewoon bij je terug op vrijdagavond. Tussen 9 en 11 dan zijn we erbij. En Sander en ik hadden een leuk ideetje bedacht net. Ja, we hebben het wel eens. Wat heb je deze week gedaan en waar moet je het dan over hebben?
1: Nou.
0: We gaan het gewoon even samenvatten. Hoe was jouw week in één woord, Sander?
1: Ik ben geschrokken.
0: Jij bent geschrokken en die van mij die begon met kleine oogjes. Dit is

0: Er is niks zo lekker als het gevoel als dat het weekend is begonnen. En wij vieren het samen met jou. Tot aan 11 uur zijn we voor je op de radio hier op Breda nu met de Weekend Boost. Je hoort de Sharam met Party All The Time. En daarvoor een all-time classicje toch wel. Verder Legrand met Put Your Hands Up For Detroit. Ja. Zo eentje die niet vergeten, Sander.
1: Ja. Hey, maar...
0: Ja, we hadden het net heel eventjes kort over hoe we onze week beter kunnen samenvatten. Nou ja, in één woord.
1: Ja, hoezo begon die van jou met kleine oogjes?
0: Ja, vorige week was natuurlijk het laatste weekend van Club Café. Dus dat heb ik nog heel eventjes goed allemaal meegepakt al die dagen. Dus het was een beetje een zwaar weekend daardoor. Maar... Het is goed. Het is goed. Ja, ik ben heel eerlijk. Ik heb wel mijn tranen daar buiten gestaan.
1: Het
0: was zo'n fijn plekje altijd om naartoe te gaan. Je kon er gewoon zo naartoe lopen zonder dat je iedereen mee hoefde te nemen. Niemand keek je raar aan. Het was gewoon genieten van de muziek, van wat er allemaal gebeurde en zo. Ja, en dat is, die plek is nu weg. Er zullen wel meer plekjes zijn die we in de loop van de tijd gaan ontdekken natuurlijk. Of erbij komen. Maar goed, dat was dus mijn weekend. En die van jou die zag er iets anders uit, hè Sander?
1: Ja, ik ben een beetje geschrokken.
0: Vertel.
1: Nou, ik kwam gisteren... kwam ik iets tegen op Instagram.
0: Ja.
1: Dat komt uit 1999.
0: 1999.
1: En dit ken ik als de beste. Nou ja, als de beste. Ik ken dit van vroeger. Jij kent dit waarschijnlijk ook van vroeger.
0: Je maakt me heel nieuwsgierig, Sander.
1: Ja. Ik ga je mee terugnemen naar 1999,
0: Ik ben heel benieuwd, Sander.
1: Oh. Ken je dit nog?
0: Ik denk het wel.
1: Van,
0: wacht, het is wel echt zo'n...
1: Van de Jellyfish Jam.
0: De Jelly... Ja.
1: Stadium Rave A heet dit.
0: Stadium Rave A?
1: Ja. En je hoort het nu bij Weekend Boost.
0: Hoe kom je daar nu bij, Sander?

0: als je denkt, goh, ik herken dit.
1: Ja.
0: Ja, dit...
1: jeugdsentiment, Sander.
0: Dit is jeugdsentiment, inderdaad. Komt van SpongeBob, Maarten.
1: Ja, ja.
0: Jellyfish Jam, dat hij ging dansen met kwallenvissen in zijn ananas.
1: En toen het track stopte, dat het helemaal één grote chaos was.
0: Ja.
1: Dat weet ik ook nog wel.
0: Er is dus een album... Of een cd van SpongeBob Producties. En er staan heel veel nummers op, waaronder deze. Ik vond hem te leuk.
1: Ja, snap ik.

0: Spreder nu Weekend Boost. Inmiddels 9:30 geworden. Je hoorde Roulé met Cabana. En daarvoor... Nee, niet Sherwin met Party All The Time. Die staat er bij mij in. We hadden hiervoor die Jellyfish-dinges natuurlijk. Hè,
1: Stadium Rave A.
0: Stadium Rave A. Breekt die gewoon even.
1: Fun fact.
0: Ja?
1: Er is ook een versie B en C. Nooit gebruikt voor de tv-uitzending.
0: Zullen we dat volgende week en die week erop anders even doen?
1: Ja,
0: of misschien... nee, de volgende keren dat jij er steeds bij bent. Dat is misschien ook wel een leuk idee.
1: Dat is misschien wel leuk.
0: Weet je, dan hebben we een soort serietje met de stadium.
1: Daarom.
0: Nou goed, zometeen gaan wij bellen met Joachim Willemsen over zijn gratis raves die hij door Nederland heen geeft. En hoe dat hij dat...

0: allemaal doet, wat ook bij komt kijken, et cetera. Noem het allemaal maar op. Maar eerst is het tijd geworden voor de orde van de dag. En Sander heeft hem al voor zich, de Breda-update.
1: In Breda is afgelopen nacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgenbroek. Het vuur ontstond bij de voordeur. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. Politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal horen, maar dit is niet bevestigd. Voor bekend raakte er niemand gewond. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet door de politie. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar dus wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul Depla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat de overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen de camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in ieder geval tot 2031 hangen.
0: Nou, in ieder geval nog een extra aantal jaartjes erbij voor de toezicht daar zo voor de ingang van het station. Ga ik met je kijken naar het weer, want ook vannacht is hier en daar een enkele bui mogelijk. Bij een doorstaande wind uit het westen koelt het dan uiteindelijk af naar 13 tot 15 graden. Ja, en dan morgen verloopt licht wisselvallig met een mix van zon, wolken en enkele buien. En de meeste in het noordoosten, die buien dan. Ja, de maxima die komen uit tussen 16 en 19 graden en daarbij staat een stevige westenwind.
1: Nou, dan gaan we nog even naar het verkeer op de weg. Geen files, wel een wegafsluiting in onze regio. Op de A58 zijn wegwerkzaamheden van Tilburg richting Breda. Je wordt daarvoor omgeleid en op het spoor, gaat hij even laden, is er in de regio niks aan de hand. Wel geen treinen van en naar Woerden door een brand in het transformatorhuisje.
0: Ik heb het voorbij horen komen, ja.
1: De schade zou enorm zijn, maar omreizen is het beste alternatief, want bussen zijn zeer beperkt beschikbaar.
0: Nou goed, tot zover de Breda update. Voor meer nieuws uit onze stad,
1: kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Ik dacht, die kent het inmiddels al wel.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Versprak me bijna in de aankondiging hier van San. Ground 69, maar het is Ground 96. Ja, toch lastig als die getalletjes zo klein op je beeldscherm staan. Maar, hè?
1: En dat het in het Engels natuurlijk anders is dan in het Nederlands. Ja.
0: Maar het is wel een duidelijke actie in het Engels, Sander. Throw your hands up. Je hoorde het tijdens Weekend Boost op Breda nu iets over 9:30. Dat is het inmiddels geworden. Tot aan 11:00 zijn we er voor je bij. Ja, en zoals net gezegd, net misschien al een beetje meegekregen. Ook de afgelopen weken wat hier in Breda aan de hand is. Oranje Zoet mee te beginnen. Laatste keer hierachter op het Zoet.
1: Ja, waar wij zijn geweest.
0: Waar we zijn geweest. Ja. Moet uitwijken van het terrein. Clubcafé natuurlijk, wat afgelopen weekend voor het laatst was. En nu ook definitief gesloten is. En natuurlijk die zo verschrikkelijke inflatie, wat alles maar duurder en duurder en duurder maakt. Nou, niet alleen je dagelijkse boodschappen, maar ook je feestjes. Ja, het wordt er voor de nachtcultuur eigenlijk niet heel veel makkelijker op. Maar redding is nabij. Aan de telefoon hebben we Joachim Willemsen. Joachim, goeie avond.
2: Gezellig.
0: Ja, Joachim, hij haperde heel eventjes. Maar tof dat je nu in ieder geval wel bij bent. Hey, heel even kort. Je toert met de gratis serie Feesten door Nederland. Kun je jouw concept eventjes uitleggen? Zodat we een beetje een beeld hebben bij wat het is voor wie het nog niet kent.
2: Ja, tuurlijk. Zoals je inderdaad zei, ik toer op dit moment met de serie aan gratis raves door heel Nederland heen. En het idee is eigenlijk ontstaan uit een soort disconnect tussen de vraag vanuit de bezoeker en de vraag vanuit de clubeigenaar, zeg maar. Want clubeigenaren hebben het onwijs lastig, want alle clubs staan leeg. Maar de bezoekers die willen wel, maar die kunnen het gewoon echt niet betalen. Dus toen dacht ik, ja, wat nou als we nou gewoon zelf gewoon iets neer gaan zetten wat gewoon voor iedereen toegankelijk is, zeg maar. Ja, hoe doe je dat dan echt totaal toegankelijk? Nou ja, dan maak je het gratis. Dat is eigenlijk een beetje hoe het ontstaan is. We cut the costs op eigenlijk alles. Want ik sta zelf de hele nacht te draaien. Dat is voor mij een hele lange nacht.
0: Ja, kan ik me voorstellen.
2: Het is gewoon hoogwaardige muziek, hoogwaardige clubs voor niks. Daar komt het op neer.
0: Ja, wat je zei, clubs, mensen die wel willen, maar clubs die leeg blijven. Ja, dan hebben we het in die zin, ja, welke stad denk ik, hè? Amsterdam, daar draaien vooral, toch?
2: Amsterdam, dat is waar de voornaamste reguliere shows ook wel zitten. Maar het is nu met de tour echt wel overal door het land. We hebben vorige week, of wat was het, 2 weken geleden, hebben we Rotterdam, Leiden en Groningen in 1 weekend gedaan.
0: Dat is flink racen inderdaad, om dat allemaal in de weekend te proppen. Hey, maar je krijgt het dus voor elkaar om die raves gratis te doen, terwijl alles eigenlijk maar duurder en duurder en duurder wordt. Hoe pak je dat nou aan? Hoe lukt dit?
2: Nou ja, we pakken dit op een manier aan waarop we veelal met de clubeigenaar een beetje overleggen door te zeggen van, nou ja, luister, wat wil jij? Wat wil ik? Wat wil jij? Veelal gewoon een volle zaal en mensen die gewoon al wel een paar drankjes kopen en dat soort dingen. Want daar halen ze toch best wel veel gewoon uit uiteindelijk. Ik zeg dan van, nou ja, hey, ik snij dan mijn fee echt wel gewoon flink naar beneden. Wat je gewoonlijk voor 8 uur of 6 uur set zou vragen, dat is wel gewoon lager dan gewoonlijk, zeg maar. Mm-hmm. En dan hebben we zo'n een mooi compromis waarin we dat eigenlijk vanuit, zeg maar, de drankjes die verkocht worden, allemaal kunnen financieren.
0: Dus het verdient zich eigenlijk een beetje terug.
2: Het is gewoon heel oldschool clubnachten programmeren eigenlijk.
0: Maar ik kan me voorstellen dat de ene club daar meer voor open staat als de andere club. Nou, in elk geval vorige week vertelde Billy Zomerdijk, de oud-eigenaar van Clubcafé, dat de jeugd een know-how vooral de schouders eronder moet zetten en de ideeën die ze hebben waar moeten maken. En dat met behulp van de wat oudere generatie die juist de know-how bij zich hebben, dat wat makkelijker gaat. Maar ja, zo'n club moet er natuurlijk wel voor openstaan. Merk je daar verschillen in van stad tot stad of van plek tot plek?
2: Ja, je merkt wel dat vooral de plekken die wat meer gefocust zijn op echte cultuur, op echt het waarborg van de nacht, zeg maar, die zijn er veel enthousiaster over dan de wat commerciëlere partijen, zeg maar. Maar ja, goed, ook daar, juist in de commerciële hoek, heb ik wel echt mooie verrassingen gehad. Dat echt wel gewoon heel positief, heel supportive. Dus nou ja, hier en daar krijg je een rejection, maar dat is ook helemaal niet erg, weet je. Voor sommige clubs is het ook niet en dan je boel van en dan zit je het ergens anders neer.
0: Ja, precies. En van een van die clubs die tot jouw verrassing ja zei, kun je daar een voorbeeld van noemen en hoe dat dan ging eigenlijk?
2: Dat was eigenlijk... Ik zit dan te denken aan bijvoorbeeld Ruis Alkmaar. Dat is echt wel een nieuwere partij, zeg maar, van een horeca guy. En nou ja, dat was eigenlijk... maar die mega enthousiast was. En hij benaderde mij. Hij zegt van, kunnen we dit niet bij mij neerzetten? Ik zeg van, nou ja, hell ja, dat ziet er fucking leuk uit. We gaan dit gewoon doen. En dan heb je een kleine ronde aan uitleg en onderhandelingen. En dan sta je daar ineens een paar weken later, zeg maar.
0: Ja, hoe snel dat dan ineens kan gaan, hè? Dat,
1: ja, want hoeveel weken heeft de voorbereiding gemiddeld nodig?
2: Weinig. We hebben in Utrecht bij Beton T een outdoor festival georganiseerd. Gratis. En dat is uiteindelijk 2 weken van tevoren bevestigd. En toen hebben we in 2 weken het hele ding opgezet.
1: Dat is vrij snel nog, ja.
2: En voor een clubavond heb je eigenlijk minder voorbereidingstijd. Maar het ligt er een beetje aan, hoor. Want ik werk wel met mystery guests. Dus dan probeer ik vaak wat lokale helden... of gewoon echt wel artiesten die toevallig die datum kunnen en die dat echt vet vinden. En dan hebben we wel echt over vette artiesten vaak.
0: Ja, ja.
2: Ook nog even op te trommelen om te kijken of zij ook nog eventjes een mystery guest appearance willen maken. Zo hadden we in Utrecht DJ Chucky bijvoorbeeld. Dat is gewoon wel heel erg vet. Daar heb je wel de voorbereidingstijd soms in, dat je echt wel een beetje aan het rondmailen en appen bent van, hey, luister, vindt iemand dit leuk om te doen voor the love of the game, zeg maar. Want ja, het is niet dat je op de poster terechtkomt, want je bent een mystery guest.
0: Nee, precies.
2: Ja, dat moet je weer doen.
0: Ja, want ik zat inderdaad ook nog te denken van, hè, je toert door heel het land en overal in het land zijn ook wel collectieven en dergelijke actief binnen deze cultuur. Ja, je zoekt ook een beetje rond, maar werk je in die zin ook actief met ze samen? Of wil je daar misschien ooit nog een keer actief mee gaan samenwerken? Dat je die ook wat prominenter op die line-up gaat zetten? Dus dat je het eigenlijk met de lokale scene gaat doen? Of hoe kunnen wij dat zien?
2: Nou ja, we hebben het in Groningen samen met een lokaal collectief gedaan. Toen hebben we het samen met Grootgroove neergezet. En we hebben dan vervolgens zelf ook de tweede zaal geprogrammeerd. En dat werkt eigenlijk hartstikke goed. We merken dan dat zij echt een hele hechte lokale community hebben. Die dan in ieder geval dat tweede zaaltje al gewoon wel heel gezellig volmaken aan het begin. En dan heb je al gewoon een beetje een sfeertje gewoon vanaf moment 1. Ik hou er wel van om die lokale kennis en die lokale vibes erbij te halen. Want ja, weet je, uiteindelijk... Ik weet vrij weinig over steden waar ik niet woon of werk. Daar hebben we veel mensen die dat veel beter weten. En die betrek ik er graag bij.
0: Ja, en wat werkt en misschien wel juist de plekjes weten er misschien ook wat meer voor openstaan, zeg maar.
2: Nee, precies, dat dus.
0: Ja, want welke tips heb je voor iedereen die dit soort feestjes... en of het nou een tour is door heel Nederland of wat kleinschaliger... misschien gewoon iemand hier in Breda die een idee heeft... iets in Breda wil gaan doen. Wat voor tips zou je zo iemand mee willen geven... om zoiets van de grond te krijgen eigenlijk? Want wat zijn bijvoorbeeld de grootste hordes waar je dan tegenaan loopt?
2: Ik kan je wel nu al alvast eentje... De eentje is heel belangrijk. Gooi een botnet voor je ticketlink... Want we merken bij een aantal edities dat er dan 100 tot 150 tickets geclaimd worden door bots. Dus we worden zelfs, dat is wel vet, we worden actief tegengewerkt. Dan doe je iets goed.
0: Ja, precies.
2: Ik denk dat je gewoon een beetje moet durven. Stap gewoon een keertje op je lokale promotors clubs af en zeg gewoon, hey, luister, ik heb een idee. En kijk of je aan iemand gekoppeld kan worden die dat idee met jou kan waarmaken. Of je het niet gewoon zelf kan. Probeer eens alles.
0: Gewoon doen eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer als ik het zo hoor in elk geval.
2: Precies, precies. Dus
1: dan
2: niet bang zijn voor de consequenties. Kom goed.
0: Hey, Joachim, tot slot. Ja, kom je nog naar Breda? Staat Breda op de radar? Ben je hier ook al een beetje aan het rondkijken van wat er eventueel mogelijk is?
2: Ik word dus echt bizar veel gevraagd om naar Breda te komen. Dit gaat echt helemaal nergens over. Mijn DM's overstromen er soms echt mee. En ik ben nog een beetje zoekende naar een venue. Dus daar wou ik meteen een mooi oproepje aan koppelen. Ben jij nou een club-eigenaar in Breda of een venue-eigenaar? Want Beton T was ook helemaal geen club eigenlijk. Dat is gewoon een veld met speakers. En jij denkt, hey, dit lijkt mij vet. Keep in touch. Want dit vind ik een hele mooie stap om een keertje aan te doen met dit.
0: Nou, goed om te horen. Hey, Joachim. Heel erg bedankt voor je tijd eventjes. En je uitleg vooral hoe je dit aanpakt. En laten we de hele scene gewoon lekker in beweging zetten met z'n allen, denk ik, hè?
2: Precies. Laten we een revolutie starten.
0: Ja, precies. Hey, goed weekend, hè?
2: Hetzelfde.

0: Breda Nieuwijn naar luistert. Weekend Boost. Bijna 10 uur is het alweer. We moeten weer even gaan tillen, Sander.
1: Moeten we gaan tillen?
0: Ja, we moeten onszelf even voor het nieuws heen gaan tillen. Want na 10 uur dan zijn we gewoon weer lekker bij je terug. Met nog een uur lang Weekend Boost. Waarvan een half uur lang achter elkaar de Weekend Boost DJ Session. Hoe lekker is dat, zeg? Een half uur lang gewoon echt knallend je weekend in. Dat zometeen dus. Maar het wordt ook warm de komende tijd, hè?
1: Heerlijk.
0: Een beetje zomerse housey vibes van Another op de radio. Vind ik wel een goed idee. Ik weet niet hoe met jou zit.
1: Ja, dat is inderdaad wel een goed plan, ja.
0: Nou, top. Doen we dat gewoon. Tot zo na het nieuws.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Mijn hart stond 8 minuten stil.
5: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
6: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. Justitie in Spanje begint een onderzoek naar de herkomst van horloges en sieraden die gevonden werden in een kluis in het kantoor van oud-premier Zapatero. De totale waarde wordt geschat op zo'n 1,3 miljoen euro. Een woordvoerder van Zapatero zegt dat de sieraden deels van zijn schoonfamilie afkomstig zijn en dat hij andere items gekocht heeft tijdens buitenlandse reizen. De onderzoeksrechter is benieuwd of de douane en belastingdienst ervan afwisten en verdenkt Zapatero van belastingontduiking en smokkel. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: dacht dat deze uit jouw koker kwam, maar ik zat nog even goed te kijken. Hij stond in mijn mappie.
1: Ja, klopt.
0: Harrison Ford, für immer jong, hoorde je tijdens Weekend Boost. Jong. Voordat jij weer begint. Goed 10 uur is het inmiddels geweest. Je luistert naar Weekend Boost. En nog 1 uur lang zijn we er lekker voor je bij. Ja, met nog een heel... met nog heel veel op de planning. Hè. We hebben natuurlijk ook al een beetje gezegd van... hè, dat er het een en ander rond een park is te gebeuren staat. Het gaat niet door. Ja, of weer wel. Ja, hoe dat zit hoor je natuurlijk allemaal zo meteen hier tijdens Weekend Boost. Ja, en verder... ja, heb ik sowieso nog een hele kalender met events voor dit weekend. Moeten we ook nog eventjes doorheen. En er is een nieuwtje over het Unit Festival. Want ook dat gaat niet door, hebben ze op Instagram bekendgemaakt. Ze hebben de moeilijke beslissing moeten nemen. De tweede editie van het Unit Festival niet door te laten gaan. Ja, hoewel ze terugkijken op iets moois met veel positieve energie vorig jaar. Voelen ze zelf dit jaar de energie niet om het te organiseren. En ze denken dat alleen hetzelfde neergezet kan worden als zij zelf natuurlijk ook die energie voelen. Ja, de focus ligt op dit moment bij andere dingen bij Unit. En ze nemen daarom voor het festival wat dat betreft even een stapje terug. Nog iets wat niet doorgaat, Sander.
1: Ja, balen.
0: Ja, maar goed. Dan zou ik bijna gewoon zeggen, in ieder geval zijn wij er nog. En al die andere toffe events die we zo meteen ook nog eventjes met je gaan doornemen. Ja, en wat er dan staat te gebeuren op het gebied van parkies dit jaar. Eerst even deze lekkere track van Frankie Rizzardo. Shinjuku op Breda nu.

It Goes Like. Nou, dan vlieg ik toch even met je lekker door de agenda heen. Want er is genoeg te doen dit weekend en de komende tijd. Morgenavond bijvoorbeeld wedje leggen in de basis hier in Breda. Variërend van funk, jazz, house, urban, freestyle, dub, electro en breakbeats. Met op de lijn Funky Monkey, Etish, Job en Miller. Morgenavond dus. En ook op Pier 15 dit weekend. Bierkarten. Of nee, niet dit weekend. Dit weekend was ontkurkt, maar 19, 20 en 21 juni. Dan is bierkarten. Ze vieren het 10-jarig bestaan. Nou, op die zondag keert Sol ook weer terug met op de lijn. Op Deodaat en Irma. En Tompa Minus, die helemaal uit Zweden komt om een set te komen draaien. En Lens, die is er ook weer bij. Ja, en Breakbeat for Breakfast komt er ook weer aan. 3 juli strijken ze neer in Poppodium Phoenix. Een avond vol oldschool sounds in de UK bass music. Met Breakbeat, Jungle en Drum en Bass. Tickets daarvoor, ja, die fix je via de kanalen van Breakbeat onder meer. Ja, en van Breakbeat naar techno. Dit is Ange.

0: Daar heb ik ook altijd last van als ik op stap ga. Dan zit je net lekker in die avond. Komt er op de een of andere onverhoopte manier toch weer een klok in beeld. 1:30 a.m. again. Other People's Leisure hoorde je tijdens Weekend Boost op Breda. Nu daarvoor Arnsch met Stofwolk van zijn album. Van zijn EP moet ik zeggen, Rolling Papers. Die hij inmiddels alweer een jaar geleden heeft uitgebracht. Maar ik vind het gewoon nog steeds een toffe track om te draaien. Laten we daar gewoon heel eerlijk over zijn. Dus dat,
1: het is een
0: van de Clubcafé residents.
1: Jij had het erover dat je die daar vandaan hebt.
0: Precies. Je hoorde daar nog wel eens wat aan muziek en dingen voorbij komen. Dus dat. Even iets anders nog, Sander. Parkies deze zomer. Ik weet niet, ken je het festival? Wat in Breda, Dordrecht en Bergen-op-Zoom is/was?
1: Nee, dus ik ben heel nieuwsgierig.
0: Nou ja, heel even kort voor jou dan, dat je een beetje begrijpt hoe het in elkaar zit. Het was een popfestival in ieder geval, waar bands op het groot podium optraden. En hier in Breda, ik weet even niet of dat in Bergen-op-Zoom en in Dordrecht ook zo was. Maar hier in Breda had je nog een ander podium erbij voor de DJ's. Het is onder meer het podium waar Fysica, waar we Stef en Sven een paar weken terug voor hebben gebeld, waar dat idee daarvoor is ontstaan.
1: Aha. Okay.
0: Onlangs is bekend geworden dat het Parkies Festival niet doorgaat. Ja, het is sowieso al heel veel wat rondgaat natuurlijk rond de club- en festivalcultuur hier in Breda. We hadden het er net al over met ploegendienst dat ze een andere locatie moeten zoeken. Ook Piekenfestival, die hebben dit jaar geen eigen festival en richten zich meer op events. Clubcafé natuurlijk dichten. En Parkies dus ook alweer niet dit jaar. Of ja, niet helemaal niet. Want op 4 augustus staat er wel degelijk iets te gebeuren. Want de Bredase SP, jongen, die komen namelijk in actie. Collega Jan van der Lindeloof, die sprak afgelopen donderdag met Jolien de Winter hierover.
2: Het Parkies Festival, dat gaat niet door. De vrij rigoureus is daar de stekker uitgetrokken. En de SP-jongeren, die vinden daar wat van.
3: Ja, dat klopt. Ja, we hebben de teleurstelling wel gevoeld. Onder heel veel mensen. De Parkies, zo opgerukt natuurlijk, is afgelast. En we voelden wel dat iedereen toch wel liever wilde dat het doorging. Waaronder wij natuurlijk. Uh-huh. En politiek gezien vinden we er natuurlijk wat van dat gratis festivals, om het even zo in het kader te brengen.
2: Ja.
3: Dat die de budgetten tegenwoordig niet meer kunnen vinden om zoiets door te laten gaan. Ja, en wij als SP, wij vinden daar wat van. Dat zoiets groots als Parkies gewoon wel door moet gaan. Dus willen we door onze actie een beetje het bedegeluid laten horen hiermee.
2: Ja, denk je dat het voorkomen had kunnen worden, dit aflasten?
0: Parkies heeft dus naar buiten gebracht dat het ligt aan stijgende kosten en dalende subsidie, zonder te melden of dit alleen om Breda ging of ook om Dordrecht of Bergen op Zoom. Die andere twee steden dus waar het festival normaal werd gehouden. Ja, de Winter vertelt dat zowel voor commercieel als sociaal de budgetten gewoon verlaagd worden om zoiets mogelijk te maken. En de prijzen duurder worden, wat het allemaal eigenlijk een heel stuk lastiger maakt. Dat daardoor de stekker er dus last minute uit moest, ja, dat vond de Winter doodzonde.
2: Wat gaat er gebeuren op 4 augustus?
3: Eigenlijk de originele Parkies alleen op vrijwillige basis. Er zijn natuurlijk wat beperkingen waar wij ons aan moeten houden. Dus er kunnen geen grote podiums worden gebouwd of dat soort zaken. Maar we staan nu wel in samenwerking met verschillende organisaties om te kijken van tot hoever we het origine Parkies door kunnen laten gaan. We doen het natuurlijk onder mond van demonstratie. Dus dat betekent dat niet alleen muziek wordt gespeeld, maar dat er ook een paar sprekers zullen zijn.
2: Mm-hmm.
3: Dus we zijn nog daar heel hard mee bezig op de achtergrond.
2: Ja, dat snap ik. De aankondiging is er, dus je kan er ook niet meer onderuit nou, hè?
3: Nee, dat klopt. En we hebben al zeker heel wat artiesten. Daar zijn we mee in gesprek, die op vrijwillige basis wat willen betekenen.
2: Ja, dat zijn ook al toezeggingen.
3: Ja, we moeten alleen nog wel eventjes natuurlijk kijken hoe we dat allemaal technisch gaan aanpakken. Hoe we dat gaan doen met de gesprekken van alle partijen die zich hebben aangenomen. Die hier iets mee willen doen ook.
0: Ja, hoewel het dus een muzikaal initiatief is, is het gelijk dus ook een politieke bijeenkomst. Ja, op de achtergrond wordt veel geregeld rondom de voorzieningen en het administratieve deel. Alles wat dus normaal parkjes regelde, moet nu dus door de SP-jongeren zelf geregeld worden om alles te kunnen waarborgen. Ja, omdat het zo hard is gegaan, zijn ze nog met een aantal zaken dus bezig. Parkies organiseert het festival op basis van een begroting die ze dit jaar dus niet rond hebben gekregen. Ja, de winter is echter niet bang dat de begroting niet rondkomt.
3: Ja, wij organiseren dit natuurlijk op vrijwillige basis.
0: Ja.
3: Dus dat is toch net even wat anders. Kijk, de budgetten dat zij niet rond hebben weten te krijgen. Hun hebben ook kostenposten waar ze rekeningen hebben mee moeten houden. Waar wij dat niet hoeven. Of niet kunnen, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Artiesten bijvoorbeeld, ja, die moet je netjes betalen. Wij vragen artiesten om op vrijwillige basis het één dag mogelijk te maken. Ja, dat is dan toch een kostenpost die komt te vervallen.
0: Ja.
3: Podiums, ja, wij kunnen en mogen dat niet zo bouwen zoals Parkies dat van origine zou doen. Dus ja, dat is natuurlijk ook weer een kostenpost minder.
0: Ja.
3: Dus het is anders.
2: Hoe is het initiatief her en der ontvangen? Heb je reacties gehad?
3: Ja, het is naar ons idee redelijk goed gevallen. Het is ook heel hard gegaan in de eerste paar dagen.
0: Mm-hmm.
3: Merken dat mensen heel erg worden getagd om te komen. We hebben een aantal reacties online, maar ook fysiek gekregen, dat mensen hun steentje bij willen dragen.
0: Kijk.
3: Waaronder dus artiesten, maar ook het logistieke plaatje. Dus er is veel animo voor samenwerkingen.
0: Ja.
3: En dat zijn we dus nu allemaal aan het uitpluizen en de gesprekken begonnen.

0: Instant Moments hoor je tijdens Weekend Boost op Breda nu. Weet je waar ik deze voor het eerst hoorde?
1: Nou.
0: Ja, er was nog een tijd, ging ik nog wel eens met mijn oom mee naar een voetbalwedstrijd in Rotterdam in de Kuip. En dat is waar ik deze plaat dus voor het eerst bij hoorde komen. Ja, Roots and Instant Moments dus tijdens Weekend Boost op Breda nu. Over voetbal gesproken, Sander, voordat we de uitzending vandaag weer gaan afsluiten. Want het zit er voor ons alweer bijna op, wat een half uur lang de DJ-session, die zit er alweer aan te komen. Er zijn wat frustraties over het voetbal en dan specifiek over het WK.
1: Ja, nou, als eerste gisteren heb ik die wedstrijd zitten kijken. Ik irriteerde me mateloos aan het commercial break midden in de wedstrijd. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Maar goed, dat terzijde. Ik krijg nou net een bericht doorgestuurd van prijzen van drankjes die je betaalt in de stadion. Wat denk je dat een pintje kost? In Canada.
0: Gewoon een pint.
1: Een gewoon normale pint.
0: Ja, even kijken. Een pint hier in Nederland. Ja, dat zit nog wel onder een tientje. Ik denk €30. Omgerekend.
1: Domestic bier. 473 milliliter. $36.75 Canadian dollar.
0: Pardon?
1: Ja. En je mag alleen betalen met Visa. Dus als je Mastercard hebt, kun je de klote krijgen.
0: Wacht even. Canadian dollar. Dus, ja. Hoeveel euro is dat ongeveer?
1: Moet ik even snel kijken.
0: Ja, de dollars die zitten toch wel ongeveer gelijk met de euro's. Of het nou Canadese dollars zijn, of weet ik het allemaal.
1: Jeetje, Mina.
0: Jij krijgt toch nog moeilijke vragen zo op deze vrijdagavond, hè, Sander?
1: Ja, dat klopt. Dat is omgerekend €25. Ongeveer.
0: Dat is voor de Noren en de Zweden. Ja, de Zweden en Noorwegen doen mee. Ik heb een hele kut WK helemaal niet. Maar nee, als die meedoen, zijn dat voor hun normale prijzen.
1: Het is echt bizar. Ik ben blij dat ik gewoon lekker thuis kan kijken vanaf de tv, zeg maar. Of op mijn telefoon.
0: Ja.
1: Nog één vraag over de WK trouwens.
0: Want als je er naartoe wil, dan moet je eerst natuurlijk een end vliegen. Ben je al €1000 minstens voor een retourtje kwijt.
1: Ja.
0: Dan ben je ESTA erbij, want dat moet je ook hebben natuurlijk. Hè, om het land überhaupt in te mogen. En dan niet al te veel gekke dingen op je social media gezegd hebben. Want dat wordt ook allemaal tegenwoordig gescreend daar aan de grens.
1: Ja, en daarna krijg je te maken met de dynamic pricing van FIFA. Waardoor kaartjes in het ergste geval wel €1700 kosten. Het is echt ongelooflijk. Wat ik zeg, ik ben blij dat ik thuis kijk. Heb jij
0: het WK gaat ten onder op deze manier.
1: Heb jij een poeltje met vrienden?
0: Nee, ik doe niet mee aan die onzin.
1: Oh, jammer. Ik wel. Ik hoop dat ik hem ga winnen. Het begint goed in ieder geval.
0: Het maakt een duikvlucht, dat hele WK zo. Vind je?
1: Ja, vind ik ook.

0: Ja, een duikvlucht. Hè? Dus dat WK op dit moment nog meer een duikboot. Ja, dat is boot. U96 hoorde je tijdens Weekend Boost hier op Breda nu. Hey, Sander, nog één keer eventjes die bierprijzen.
1: $36 ja, voor een pintje.
0: Ik heb wel een alternatief. Wat zou het alternatief kunnen zijn? Ja, frisdrank is daar ook peperduur.
1: Ja, ik denk dat dat ook wel gauw wacht. Misschien staat dat er nog wel op. Even snel kijken.
0: Nou ja, zit er eigenlijk nog maar één ding op om te
1: drinken? Nee, dankjewel. Ik ga er geen $24 voor betalen.
0: Maar zit er eigenlijk nog maar één ding op? Dat is hetzelfde spul wat er in die bidonnen zit van die spelers, hè?
1: Ja, water.
0: God, nou ja, jammer dan. De bedoeling was een quoteje, maar er ging nog een plaat doorheen. Goed, hele grap verpest. Dat is kut. Dat is kut.
1: Dat is pech, grap weg.
0: Dat is pech, grap weg.
1: Ja.
0: Nou ja, we hebben wel een legitieme reden om uit te lopen vandaag, Sander. Ik had namelijk vorige uitzending, had ik Marco beloofd een plaat te draaien. Dat was Die Witness, Observing the Earth.
1: Ja.
0: Niet aan toegekomen. Dus ik denk, weet je, laat ik aardig... Hij heeft het overigens tijdens HVTNS nog gedraaid op zaterdagavond. Ik denk, laat ik even aardig zijn. Welke plaat... ik zeg, wat moet ik nog draaien? Ja, die hebben we vorige week al gedraaid. Dus doe dan maar Fantasy... hoe heet dat? Of Love van Wonderland. Dus... Verzoekje van Marco. Waardoor we even wat langer door kunnen.

0: terug naar de 90s brengt.
1: Heerlijk. Mooie afsluiten wel.
0: Verzoekje van Marco. Wonderland. En Fantasy of Love. Inmiddels 10 over half 10 dat het is. Of 10 over half 11 dat het is geworden. Ja, oh, als ik terug kon in de tijd. Dan hadden we nu nog dat we op schema liepen. Iets later dan gepland. De brede update.
1: Swim to Fight Cancer Breda heeft €210.000 opgehaald aan donaties voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. 70 teams doen mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden is nog steeds mogelijk. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. De burgemeester heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen de camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. Ze blijven in ieder geval tot 2031 hangen. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs zijn aangetroffen. Ze waren op zoek naar een voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en door de politie aan de kant gezet. Een vuurwapen is niet aangetroffen, maar wel dus een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden.
0: Nou ja, dan kijk ik nog eventjes naar het weer met je. Ook vannacht is hier en daar een enkele bui mogelijk. Bij een doorstaande wind uit het westen koelt het dan uiteindelijk af naar 13 tot 15 graden. Morgen, ja, dat verloopt licht wisselvallig met een mix van zon, wolken en enkele buien. De meeste in het noordoosten zullen daar dan vallen. Maxima komen uit tussen 16 en 19 graden en daarbij staat een stevige westenwind.
1: Nou, files hebben we gelukkig niet. Wel belangrijk in de regio is de A59 dicht tussen knooppunt Zonzeel en Waspik. Omrijden kan via de A16 en de A58 en de N65 richting 's-Hertogenbosch. Dat moet ik ook gaan doen.
0: Nou, veel succes daarmee dan. Ja. Is de A16 dicht?
1: Nee. Huh? De A59.
0: De A59
1: ja,
0: is dicht.
1: Tussen knooppunt Zonzeel en Waspik.
0: Ja, maar dan kom je toch niet langs?
1: Maakt niet uit.
0: Goed.
1: Ik heb je dit uitgelegd, maakt niet uit. En nog steeds geen treinen rondom Woerden door herstelwerkzaamheden inmiddels. Verwachting is dat dit nu tot op zijn minst 2:15 vannacht gaat.
0: Staat de afgefikte seinhuisje nog steeds niet overeind?
1: Ik heb geen idee.
0: Ja, iets van een brand of zo. Ik ben er vanmorgen al langs gekomen.
1: Het enige dat ik ervan weet is dat het brand in een onderstation was. Meer weet ik niet.
0: Ja, oh ja, nee, dat is geen seinhuis, dat is een onderstation. Maar goed, ja, dat was het weer voor deze week.
1: Ja.
0: Volgende week ben ik er in ieder geval gewoon weer. Over hoeveel weken ben jij weer?
1: Ik durf dat even niet hardop te zeggen.
0: Lars is er volgens mij over 2 weken wel weer. En over 2 weken nog iets heel tofs hier in de studio. Daarover volg je het best onze socials. Weekendboost, _radio. Zeggen wij nog 1 ding. En dat is fijn weekend.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Hans uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
7: ANWB, hoe kan ik je helpen?
8: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden. Maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. Een groep van 10 wadlopers is in de problemen gekomen bij Ameland. De kustwacht heeft ze naar een boothuis van de KNRM op het Waddeneiland gebracht. Dat gebeurde met een helikopter en 3 reddingsboten. De groep werd overvallen door harde wind en snel opkomende vloed, dat meldt de veiligheidsregio. Het is de 2e keer in korte tijd dat wadlopers bij Ameland in de problemen kwamen. Vorige maand kwamen er 32 vast te zitten, waarvan 4 gidsen. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. 2 inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen, zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.
10: No matter what, no matter what, you got.

0: mee.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het cameratoezicht in de Willemstraat en het Valkenbergpark in Breda blijft de komende 5 jaar bestaan. Burgemeester Paul de Pla heeft dat besloten na een evaluatie waaruit blijkt dat overlast en veiligheidsproblemen in het gebied nog altijd groot zijn. Vooral meldingen van straatintimidatie komen er relatief vaak voor. Volgens de gemeente helpen camera's bij het sneller reageren op incidenten en het opsporen van verdachten. De camera's blijven in elk geval tot 2031 hangen. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgebroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: There's a place in this old town.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
3: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook weer met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
4: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
10: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. 2 inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. In Breda is donderdagnacht brand uitgebroken bij een woning aan de Wilgenbroek. Het vuur ontstond bij de voordeur aan de voorkant van het huis. De brandweer had de brand snel onder controle, maar de voordeur en een deel van de gevel raakten beschadigd. De politie onderzoekt de oorzaak. Buurtbewoners melden dat zij vooraf een harde knal hoorden, maar dat is niet bevestigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft vrijdag op de A16 een verdachte aangehouden nadat in zijn auto meerdere kilo's harddrugs waren gevonden. Agenten waren op zoek naar het voertuig na een melding over een verdachte situatie waarbij mogelijk een vuurwapen betrokken was. De auto werd rijdend aangetroffen en aan de kant gezet. Een vuurwapen werd niet gevonden, maar wel een grote hoeveelheid harddrugs. De bestuurder is aangehouden. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Swim to Fight Cancer Breda heeft nu al ruim 210.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat bedrag komt van meer dan 9.000 donaties. Op 21 juni zwemmen bijna 500 deelnemers mee aan het evenement in de Bredase haven. Ook doen 70 teams mee. Een deel van de opbrengst gaat naar onderzoek en zorgprojecten binnen het Amphia ziekenhuis. Doneren of aanmelden kan nog steeds. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een rechtbank in Washington heeft besloten dat het kooigevecht dat zondag gepland staat in de tuin van het Witte Huis door mag gaan. Dat wordt gehouden ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump en maakt volgens hem ook deel uit van de festiviteiten rond het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. 2 inwoners hadden bezwaar gemaakt omdat ze vinden dat de tuin van het Witte Huis alleen gebruikt mag worden voor nationale feestdagen en ceremonies, maar ze kregen ongelijk. Maandag worden de gesprekken hervat met Oekraïne en Moldavië over toetreding tot de Europese Unie. Daar hebben de ambassadeurs van de lidstaten mee ingestemd. Eind 2023 besloten de EU-leiders al dat de onderhandelingen gestart konden worden, maar er gebeurde lang niks omdat de Hongaarse premier Orbán dit met een veto blokkeerde. Hij is echter niet meer aan de macht en de nieuwe premier Magyar heeft het veto ingetrokken. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen spreekt van een grote stap voorwaarts. Luchtvaartmaatschappijen mogen van de Europese Unie ouders niet extra laten betalen voor een vliegtuigstoel naast hun kind. Een paar dagen geleden begon de Britse mededingingsautoriteit een onderzoek naar Ryanair vanwege extra kosten die ouders moeten betalen voor een verplichte familiestoel om bij hun kinderen te kunnen zitten. Die kosten zijn mogelijk niet eerlijk onder de wetgeving voor consumenten. Het besluit van de EU komt na een hervorming van de passagiersrechten. In de gemeente Dordrecht, Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een E. coli-bacterie aangetroffen in kraanwater. Huishoudens krijgen het advies om het water de komende 72 uur eerst 3 minuten te koken voor het gebruikt wordt. Dat advies kan langer gelden als uit onderzoek blijkt dat het drinkwater nog niet veilig is. Inwoners van de 3 gemeenten wordt ook gevraagd het advies te delen zodat iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. De E. coli-bacterie kan leiden tot ernstige maag-darmklachten. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden en midden nog een bui. Elders is het droog en de temperatuur daalt naar een graad of 13. Overdag is het wisselend bewolkt en er kunnen een paar lichte buien ontstaan bij een matige westenwind en het wordt een graad of 17. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.